0: Brabant-app.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de supporters van Utrecht. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog, het klaart steeds verder op en het koelt flink af naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Brabant bestaat 50 jaar.
2: En daarom als cadeau
3: 11 dagen lang
0: de top 1976. Vanaf 9 uur gaat hij verder.
2: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk.
2: Het gevoel van hier.
3: Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep Brabant.
4: Waar is

0: Wil je nou echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Oei. Dat is een beetje een rare vraag eigenlijk.
4: Ja, die staat erin nog.
5: Potverdorie, we zijn er toch in een gehaaide.
6: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
7: Vieze Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de Utrecht-supporters. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht af naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. En uiteindelijk dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Brabant bestaat 50 jaar.
1: En daarom als cadeau 11 dagen lang
0: de top 1976. Vanaf 9 uur gaat hij verder.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: mooie komt uit Brabant.
1: Brabant, de beste.
0: Zeker als het om muziek gaat.
2: Elke zondag draait Hubert Mol de beste muziek van Brabantse bodem.
3: Van Guus tot Gerard en van Treasure tot pak een beet Albert West.
0: Als het maar uit Brabant komt.
2: Van Brabantse bodem.
0: Iedere zondag.

0: Zaterdag en zondagochtend, 7 uur. Brabant draait zich nog een keer om.
1: Echt niet.
2: Wij zijn nu al wakker.
0: Maarten Kortlever is vroeg uit de veren om je de beste muzikale start van het weekend te geven.
2: Zo is dat. Nu al wakker zit tot de rand toegevuld met de allermooiste muziek.
0: Je zou er bijna de wekker voor zetten.
2: Zaterdag en zondagochtend
0: van 7 tot 9
3: op Omroep Brabant.

0: is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Moskou zijn gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan zondag voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde zaterdag eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar die hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis, toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water gaat en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent na het ongeluk te wensen overliet. Stavros Floros eist $100 miljoen schadevergoeding. Het weer, het is droog en goed opgeklaard. Daardoor is het wel ook behoorlijk afgekoeld. 7 tot 11 graden is het momenteel. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. En dan wordt het uiteindelijk 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Morgenochtend vanaf 9 uur gaan we weer verder met de top 1976.
1: Omroep Brabant. Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.
3: The air attack warning sounds like this is the sound.

0: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de chef special?
0: Nee, toch?
1: Ja.
0: Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste weetjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mij. Stef special
2: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.

0: Are you feeling me? Let's do something. Let's make a bet. 'Cause I better have you naked by the end of
1: the... Je weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
2: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met
3: Weekend. Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
2: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen,
1: in het weekend luister je naar
3: Weekend
1: Omroep Brabant.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd bij uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt nu dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water ging en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent te wensen overliet. Stavros Floros eist 100 miljoen dollar schadevergoeding. Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde op de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg Van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking. Sisu Bergs, de Nederlander, won de tweede en vierde set met 7-6. De vijfde set was overtuigender, die eindigde in 6-3 voor Van de Zandschulp. Hij neemt het in de volgende ronde op tegen de Fransman Arthur Gea. Het weer, het is droog en flink opgeklaard. Het is 7 tot 11 graden momenteel. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. Het wordt dan uiteindelijk 21 tot maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Brabant bestaat 50 jaar.
1: En daarom als cadeau 11 dagen lang
0: de top 1976. Vanaf 9 uur gaat hij verder.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorg ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4
4: op Omroep Brabant.

0: Elke zondagochtend bij Omroep Brabant op tv.
1: Zondagdok.
0: Verhalen die raken, soms luchtig, soms aangrijpend.
2: Het verstikt me af en toe, zeg.
1: Documentaires over Brabant en Brabanders.
3: Metcom. En dat is niet van, wil je alsjeblieft meegaan? Nee, dat is Metcom.
1: Zondagdok.
4: Daar kan je toch 40 jaar tegenop.
0: Elke zondag op tv en wanneer je maar wilt op Brabant Plus.
5: Quiero que estamos rulando y empezó el verano. Fuego.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd bij uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt nu dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water ging en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent te wensen overliet. Stavros Floros eist 100 miljoen dollar schadevergoeding. Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde op de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg Van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking. Sisu Bergs, de Nederlander, won de tweede en vierde set met 7-6. De vijfde set was overtuigender. Die eindigde in 6-3 voor Van de Zandschulp. Hij neemt het in de volgende ronde op tegen de Fransman Arthur Gea. Het weer, het is droog en flink opgeklaard. Het is 7 tot 11 graden momenteel. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. Het wordt dan uiteindelijk 21 tot maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Brabant bestaat 50 jaar.
1: En daarom als cadeau 11 dagen lang
0: de top 1976. Vanaf 9 uur gaat hij verder.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Dit is Omroep Brabant.
1: Kei gezellig.
0: Elke dag, de hele dag, de enige echte.
2: Hartstikke idee.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Door een uitbarsting van de Anak Krakatau-vulkaan heeft een groot deel van Jakarta last van vulkanische as. Inwoners worden opgeroepen om mondkapjes en oogbescherming te dragen. 209 vluchten van en naar de luchthaven van Jakarta werden vanwege de uitbarsting uitgesteld. Niemand raakte gewond door de vulkaanuitbarsting. Een man van 22 die gewond raakte tijdens de opnames van de Griekse versie van Expeditie Robinson eist een schadevergoeding van $100 miljoen. De Griek zegt dat de producenten zijn veiligheid niet genoeg hebben gewaarborgd toen hij ging speervissen ten tijde van de tv-opnames. Zijn been moest geamputeerd worden nadat hij werd overvaren door een toeristenboot. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. Na een flinke beuk van PSV-aanvaller Van Bommel ontstond een opstootje. Er werden meerdere spelers met een gele kaart bestraft. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen SC Utrecht en Go Ahead Eagles werd twee keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de thuissupporters. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. En Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Schaken. En hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, de dag begint koel met tussen de 7 tot 11 graden. Later vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt, met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
1: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
3: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
0: Omroep Brabant bestaat 50 jaar.
1: En daarom als cadeau 11 dagen lang
0: de top 1976. Vanaf 9 uur gaat hij verder.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Elke zondagochtend bij Omroep Brabant op tv.
1: Zondagdok.
0: Verhalen die raken, soms luchtig, soms aangrijpend.
2: Het verstikt me af en toe, zeg.
1: Documentaires over Brabant en Brabanders.
3: Metkam. En dat is niet van, wil je alsjeblieft meegaan? Nee, dat is Metkam.
1: Zondagdok.
4: Daar kan je toch 40 jaar tegenop.
0: Elke zondag op tv en wanneer je maar wilt op Brabant+.

0: Als jij ligt te slapen, zijn duizenden Brabanders nog volop in de weer.
1: Achter gesloten deuren, op plekken waar bijna niemand komt. Op momenten die de meeste mensen missen.
0: Marlijn trekt de nacht in en ontdekt de verhalen die zich afspelen terwijl de rest van Brabant slaapt.
1: Spannend, verrassend en soms ontroerend.
0: Marlijn en de Nachtbrakers. Nu op Brabant Plus.
2: Hier zie je jouw Brabant.

0: online luistert
1: via DAB+,
0: met de app
1: of op FM. Omroep Brabant hoef je nergens te missen.
0: Het gevoel van hier.
1: Omroep Brabant.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
4: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
3: Phew, we kunnen weer.
4: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
5: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
6: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
7: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
8: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Moskou zijn gisteravond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan later vandaag voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Egypte zijn 11 mensen ter dood veroordeeld voor drugshandel. Een van hen is een televisiepresentatrice die een misdaadprogramma presenteerde. Daarin interviewde ze onder andere criminelen. Volgens Egyptische media hoorden ze bij een criminele bende die drugs maakten en verkochten. Er is meer dan 750 kilo aan verdovende middelen en grondstoffen gevonden bij de bende. Ook zijn er vuurwapens in beslag genomen. De presentatrice ontkent dat ze bij de bende hoort. Ze gaat in beroep tegen de doodstraf. Door een uitbarsting van de Anak Krakatau heeft een groot deel van Jakarta last van vulkanische as. Inwoners worden opgeroepen om mondkapjes en oogbescherming te dragen. 209 vluchten van en naar de luchthaven van Jakarta werden vanwege de uitbarsting uitgesteld. Niemand raakte gewond door de vulkaanuitbarsting. En Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde van de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking, Sisu Bergs. De Nederlander won de tweede en vierde set met 7-6... De vijfde set was overtuigender. Die eindigde in 6-3 voor Van de Zandschulp. Het weer. De dag begint koel met tussen de 7 en 11 graden. Later vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt, met ook af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
10: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
9: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
11: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
12: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken en te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen.
13: Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
14: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
15: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
16: Omroep Brabant bestaat 50 jaar.
17: En daarom als cadeau 11 dagen lang
16: de top 1976. Vanaf 9 uur gaat hij verder.
17: Dit is Omroep Brabant. Met nu
16: non-stop de lekkerste muziek.

0: nou echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Oei, dat is een beetje een rare vraag eigenlijk.
4: Ja, die staat erin nog.
3: Potverdorie, we zijn er toch een raar.
4: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
3: Visie Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
2: Nee, Attents met ds.nl.
4: Wij zijn Medipoint.
5: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
6: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
5: En voor Harold met een staalopstoel.
7: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
5: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
4: Medipoint.
5: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
10: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
11: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
12: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Moskou zijn gisteravond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan later vandaag voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Australië zijn 5 kinderen gewond geraakt op springkussens. Het gebeurde in 1 dag tijd. Toen ze aan het springen waren, werden de luchtkastelen door windvlagen de lucht ingeslingerd. Zo vielen in het zuidoosten van het land een jongen en een meisje op een verjaardagsfeestje uit een springkasteel. Ze werden naar het ziekenhuis gebracht. In het oosten van het land raakten 2 4-jarige kinderen gewond aan hun hoofd. Ook een kind van 18 maanden en 2 volwassenen raakten licht gewond. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De deelstaatsverkiezingen worden in heel Duitsland op de voet gevolgd. De rechtsradicale partij AfD gaat ruim aan kop in de peilingen. Verwacht wordt dat de partij de beste uitslag ooit zal boeken. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waarmee de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, het gedwongen uitzetten van groepen mensen. Een tv-presentatrice in Egypte heeft de doodstraf gekregen omdat ze bij een drugsbende zou horen. De vrouw interviewde criminelen op tv. Volgens het Egyptische OM hoort ze bij een bende die drugs maakt en verkoopt. De vrouw ontkent. In totaal zijn er 11 mensen ter dood veroordeeld in de zaak. Het weer. Vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
13: En dit is Omroep Brabant in Goedemorgen. En we gaan weer verder met de top 1976. Bij nummer 1031 zijn we gebleven. En dat is het oudste nummer in de lijst. Die hoor je zo, net als dit allemaal.

0: 50.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
4: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
5: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
6: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
4: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
7: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
8: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
9: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
8: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
10: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
11: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfotuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
12: Tapijtcentrum Nederland bestaat 55 jaar. Bij aankoop van tapijt, raambekleding, laminaat, carpetten of PVC-vloeren krijgt u een gratis stofzuiger of steelstofzuiger. Nu extra voordelig vakkundig geplaatst. Tapijtcentrum Nederland. Kom langs en profiteer.
11: Comfort heeft al 50 jaar een naam. Teun Arts.
12: Tapijtcentrum Nederland. Al 55 jaar de specialist voor uw interieur.
11: Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts.
13: Voetbal door het raam? Vervang je enkelglas door kunststofkozijnen met HR-glas van Glaudemans. Beter geïsoleerd, veiliger en vakkundig geplaatst. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
14: Brabant begon in 1976 en bestaat 50 jaar.
15: Daarom trakteren we je 11 dagen lang op de top 1976.
16: Het gevoel van hier.
14: Nummer 1031.
17: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: hoogste in de lijst uit 1955. Bill Haley en his comet Rock Around the Clock.
1: 11 dagen lang.
2: De lijst van Brabant. Dit is de top 1976.
1: Christian Westerveld.
0: Ja, en we zijn al een paar dagen onderweg. Maar we zijn nog niet eens op de helft, jongens. Vanmiddag komen we ongeveer op de helft uit. Dus we kunnen nog lang genieten. Tot komende vrijdag. En dan tillen we af naar nummertje 1 in die lijst die we met z'n allen hebben samengesteld. Duizenden Brabanders hebben meegedaan en hun lijstje doorgegeven. En het heeft een prachtige parade van mooie platen opgeleverd. En als je een beetje mee wil kijken van wanneer wat komt, dan kijk even op omroepbrabant.nl/top1976. Dan kun je de hele lijst zien. Sommige artiesten komen er echt opvallend vaak in voor. En sommige opvallend weinig, moet ik zeggen. Prince had ik echt wel vaker verwacht. Die staat er 6 keer in. En zelfs deze klassieker haalde het niet. Maar de persiflage haalde het wel. Van Bertus Tigerpipe. En die vinden we op 1030. Ritz.

0: dagen lang feest op je radio. 11 dagen lang de top 1976.
1: Op Omroep Brabant, nummer 1029.

0: één keertje live mogen horen, deze jonge Tom Odell. Prachtig blijft hij. Another Love. Daarvoor hoorde je Rits van Bert de Steigerpipe. En volgens mij was dat wel naar de zin van Henry, zo appt hij.
1: Potverjandoorie, wat is dit een geweldig nummer, zeg. Rits, jawel. Houden we bedankt. En goedemorgen trouwens, allee.
0: En als je ook wil reageren, dan mag dat, hè. Met een spraakberichtje, maar je mag het ook gewoon typen. Via 06573-28203. Tijd geworden voor het weeroverzicht van Weerplaza. Johnny, een goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En het zonnetje lacht ons weer toe, volgens mij.
2: Ja, inderdaad. Het was wel fris vanochtend vroeg. 7 graden in de vroege ochtend toen de zon net opkwam. Maar inmiddels is de temperatuur alweer aardig opgelopen. 14, 15 zitten we nu op. En tegen het middaguur halen we de 20 al wel. Veel zon, ook soms wel wat wolken. En uiteindelijk vanmiddag een maximumtemperatuur rond 23 graden... bij een zwakke wind uit het zuidoosten. Dus echt heerlijk weer om buiten te zijn vanmiddag.
0: Ja, mooi rustig weer, maar we gaan wel weer in een soort achtbaan terechtkomen, geloof ik.
2: Ja, we krijgen eerst nog een hele mooie zomerse dag morgen.
0: Ook nog wel, gelukkig.
2: Ja, wel wat, ja. Ook dan wel soms wat wolkenvelden, maar ook zonneschijn. En een hogere temperatuur dan vandaag. Ik denk ongeveer 25 graden in het westen van de provincie. En in het oosten, Eindhoven, Helmond, misschien wel 28 morgenmiddag. Dat is echt wel een beetje zomer. Ja. Maar dat is wel één dagje. Want vanaf dinsdag een stuk koeler en wisselvallig. Dus ook weer regelmatig regen.
0: Oké, nou ja, dan horen we van de week allemaal wel. Gaan we ons vandaag niet druk over maken?
2: Nee, dat zou ik ook niet doen. Nee, precies.
0: Hey, maak er een mooie zondag van. Tot de volgende weer.
2: Jo, dankjewel.
0: Groeten.
2: Ciao.
0: Ja, en zo gaan we verder in de lijst. En dan komen we uit een liedje of bij een liedje uit de 60e jaren, om precies te zijn, uit 1966. Het begon met een film van een paar jaar daarvoor. Een film met Frank Sinatra in een van de hoofdrollen. Die heette Four for Texas. En songwriter Lee Hazelwood, die hoorde een zinnetje uit de mond van Sinatra, dat intrigeerde hem wel. Sinatra zei dit.
3: They tell me them boots ain't built for walking.
0: Ja, dan weet je al bijna welke kant het op gaat. Hij heeft een liedje daarover gemaakt, over boots made for walking. En laat het nou net de dochter van Frank Sinatra zijn, Nancy, die dacht, hé, dat vind ik een leuk liedje, die wil ik wel opnemen. En toen zei Lee, nee, dat gaan we niet doen, want het is echt een typisch lied voor een man. Maar nee, zei Nancy, als ik het ga doen, wordt het een hit. En had ze gelijk? Dacht het wel. These boots are made for walking op Omroep-Brabant. En je hoort hem op nummer 1028. En we hebben nog zoveel mooie liedjes te gaan. Kom maar op, Nancy.

opa vond hem ook zo mooi. Werd ook op zijn uitvaart gedraaid. Only Love, Nana Mouskouri. Inmiddels 3:03 geworden. Even terug naar het jaar 1992. En in november van dat jaar maakte Paul de Leeuw misschien wel een van de meest geprezen tv-programma's uit de vaderlandse tv-geschiedenis. In zijn Schreeuw van de Leeuw, waar het normaal gesproken eigenlijk alleen maar onzin en vrolijkheid was, ontving hij zanger en fotomodel René Klein, die op dat moment heel ernstig ziek was en aan AIDS leed. En het was duidelijk, dat was hem ook aan te zien, dat hij niet heel veel langer meer te leven had. En aan het einde zong René een van zijn favoriete liedjes, en dat was een liedje van Yazoo. I'm Mr. Blue, and I'm here to stay with you. And no matter what you do, when you're lonely, I'll be lonely too. En vervolgens zong hij dat lied zelf. En de versie van René bracht heel veel geld op. En die hele opbrengst die ging naar het AIDS-fonds. En Paul, die komen we zo dadelijk in de lijst ook nog wel een keertje tegen. Nu even terug naar die mooie versie, bijzondere versie ook, van René Klein. Mr. Blue.

0: René Klein en Mr. Blue.
1: Geen files op deze zondagochtend. Wel werkzaamheden waar ik toch maar even voor waarschuw. De A73 wil je richting Maasbracht rijden. Tussen Rijkenvoort en Vierlingsbeek kom je wegwerkzaamheden tegen en word je omgeleid. Morgenochtend is dat allemaal weer klaar.
2: Goedemorgen!
3: 11 dagen lang de top 1976.
1: Dus we hebben nog tot vrijdag genieten geblazen. En nee, je bent niet in de kerk beland, hoor. Nee, dit is het titelnummer van het debuutalbum van George Michael. Solo Now Wham. En het heet Faith.

0: Because I gotta have faith.
1: George Michael, een van de 11 nummers waarmee hij in de top 1976 staat. Met Wham heeft hij het ook 2 keer gehaald. Dan nu nummer 1024. Bobby Scott en Bob Russell schreven dit nummer. Werden geïnspireerd door het hele mooie verhaal van een weeshuis in Nebraska in Amerika. Op dat terrein, daar staat een standbeeld. En dan zie je een jongen die een ander kind, dat beugels om zijn benen heeft omdat hij niet goed kan lopen, op zijn rug draagt. En het motto van dit weeshuis luidt: He ain't heavy, he's my brother. Die mannen zagen een documentaire over dat weeshuis en schreven er een prachtig nummer over. En de Hollies zongen het de top 1976 in.

slapen in de schaduw. En dadelijk wakker wordt in de zon. Alles heb ik opgeslagen. Al vanaf de dag dat het begon.

0: van het album Anders uit 2008. Waarmee Gerard van Maasakkers, die 13 keer in de lijst staat, zijn 30-jarig jubileum als artiest vierde destijds. Met de werken van hem uitgevoerd door andere artiesten. Bijvoorbeeld op Benny Jolink, die trouwens vandaag 80 jaar geworden is. Guus Meeuwis, Jacques Poels, Nick en Simon en dus ook Paul de Leeuw, die dus samen met Gerard dit prachtige lied, Gij en ik, in een nieuw jasje stak, dus op deze manier. We zijn alweer aangekomen bij
1: nummer 1022.
0: Gaat hard, hè? Neil Young met een van de langste nummers uit de lijst. Toen hij dit maakte en net klaar had, kon hij nog niet zingen, want hij was net als zijn stembanden geopereerd. Dus de eerste versies was met hem op de mondharmonica. Maar intussen kan hij het gelukkig wel. Neil Young en Like a Hurricane.

lekker hurricane op 1022. En ook deze jongen uit Eindhoven mag zeer zeker niet ontbreken. Job Smeltzer heet hij in het dagelijks leven, maar we kennen hem allemaal onder de naam DJ La Fuente. Hij komt er dadelijk nog een keer in voor met Ratata. Die staat nog wat hoger. En dit is I Want You, tot het nieuws van 10 uur.

0: I Want You, La Fuente. En het is tijd.
1: 1976, overzicht.
0: Om nog even op een rijtje te zetten wat we allemaal gehad hebben. Op 1030 kwamen we Ritz van Bertha Steigerpipe tegen. Another Love van Tom O'Dell stond op 1029. These Boots Are Made for Walking. Nancy Sinatra op 1028. En eentje hoger, Nana Mouskouri en Only Love. Mr. Blue van René Klein vonden we op 1062. 1026 moet ik zeggen. Faith van George Michael op 1025. Op 1024, He Ain't Heavy Is My Brother van de Hollies. Jij en ik in de versie van Gerard van Maasakkers en Paul de Leeuw op 1023. Like a Hurricane van Neil Young. Meer dan 8 minuten genieten op 1022. En zojuist I Want You van La Fuente op 1021. En wat vinden we op 1020? Gewoon 4 seizoenen tegelijk.
2: Straks meer Top 1976.
1: Omroep Brabant.
3: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
7: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
8: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
7: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
6: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
9: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
10: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
11: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
12: De Kring Roosendaal. Theater voor ons allemaal. Met Bert Visser, Elaine Clark, Hans Klok, de 3J's en Dolly Dots de musical. Maar ook gratis kindervoorstellingen en maar liefst 16 van de beste artiesten uit België. Kijk op dekringroosendaal.nl.
13: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
14: SVK Benelux.
13: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
15: Ja, het is nog een beetje aan de vroege kant, maar heeft u al zitten denken wat u uw relaties dit jaar gaat schenken? Bestel tijdig uw eindejaarschocolade voor medewerkers of relaties. Sint- en kerstchocolade. Ook maatwerk met logo. Het is altijd puur genieten.
16: Met onze chocolade.
17: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
15: Bestel tijdig uw eindejaarschocolade voor medewerkers of relaties. Individuele bezorging met de post is mogelijk. Kijk op rousseau.nl.
17: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
2: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
18: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Amsterdam is vannacht geschoten op een feest. Een man is daarbij gewond geraakt. Hij is met een schotwond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is er tenminste één keer geschoten in het pand waar het feest was. Wat de aanleiding van het schietincident was, is nog niet duidelijk. Er is nog niemand opgepakt. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De deelstaatverkiezingen worden in heel Duitsland op de voet gevolgd. De rechtsradicale partij AfD gaat ruim aan kop in de peilingen. En verwacht wordt dat de partij de beste uitslag ooit zal boeken. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waarbij de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, het gedwongen uitzetten van groepen mensen. In Egypte zijn 12 mensen ter dood veroordeeld voor drugshandel. Een van hen is een televisiepresentatrice die een misdaadprogramma presenteerde. Daarin interviewden ze onder andere criminelen. Volgens Egyptische media hoorden ze bij een criminele bende die drugs maakten en verkochten. Er is meer dan 750 kilo aan verdovende middelen en grondstoffen gevonden bij de bende. Ook zijn er vuurwapens in beslag genomen. De presentatrice ontkent dat ze bij de bende hoort. Ze gaat in beroep tegen de doodstraf. Het weer. Vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt, met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
0: En dit is Omroep Brabant, de top 1976, dender door met zo dadelijk allereerst een liedje dat eigenlijk in eerste instantie over de drooglegging ging en het einde daarvan, dus het alcoholverbod in Amerika. Maar er kwam een hele andere tekst overheen, hoor je zo. En deze nummers komen ook voorbij.

0: 1976.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
3: Mama!
4: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
3: Mama, een kleurplaat!
4: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
5: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Mama!
6: Kijk nou, je zit naast papa.
4: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
7: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
8: Sta je op, maar voelt het alsof je slaap je niet heeft hersteld? Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk ligt de volledige Alping-collectie voor je klaar. Ja, Koos Kluipmans, de Alping-studiodealer. Kom proef liggen en gun jezelf weer een fijne nacht.
9: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
8: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 20% zomervoordeel op de Alping-collectie.
9: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Elke zondag geopend.
10: Koffieweken bij Lunenburg. Profiteer tijdelijk van aantrekkelijke aanbiedingen. Kom proeven in een van onze winkels en ontdek welk koffieapparaat het beste bij jou past. En zoals altijd, inclusief de Lunenburg-service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
11: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfauteuils onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
12: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend zittenspecialist.
11: Teun Arts. Al 50 jaar de specialist op het gebied van lekker zitten.
12: De verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
11: Even helemaal niets. In een relaxfauteuil van Teun Arts.
0: Omroep Brabant begon in 1976 en bestaat 50 jaar.
13: Daarom trakteren we je 11 dagen lang op de top 1976.
0: Nummer 1020.

0: Seasons. De groep van Frankie Valli. Toch zong hij maar een klein stukje solo. Dat stukje van The Funny Feeling, dat is Frankie. En de rest wordt door andere leden van de band van de Four Seasons gedaan.
1: 11 dagen lang.
2: De lijst van Brabant. Dit is de top 1976.
1: Christian Westerveld.
0: Het was namelijk zo. Frankie had wat last van zijn gehoor. En bovendien vond hij dat, nou ja, die zangpartijen toch wel iets beter bij die andere jongens pasten. Ja, en dat verhaal van die droogligging. Oorspronkelijk was het geschreven door toetsenist Bob Gaudio als een lied over het einde daarvan. Dat er dus weer alcohol geschonken en weer gestookt mocht worden. December 33 heette het lied aanvankelijk. Maar daar vond de rest van de band niet zo'n goed idee. Dus hebben ze December 63 van gemaakt. Dan gaat het over een jongeman met zijn eerste romantische avontuur. Met best wel wat, wat kleine toespelingen op seks. Die moesten natuurlijk wel wat verhuld worden, opgeschreven en gezongen. Want ja, het was immers nog maar in de jaren 70, hè. En in die tijd, zeker op de Amerikaanse radio. Nou ja, goed, je kent het allemaal wel. We komen bij de volgende uit. Nummertje 1019 alweer. Een lied dat oorspronkelijk uit Italië komt. En in Nederland het eerst werd uitgevoerd door André Hazes senior.
3: Ik leef mijn leven zoals ik dat.
0: En zo dadelijk komen we Dre ook nog tegen. Maar nu, ditzelfde lied, maar dan in de versie van André Hazes junior. Betere looks, bijna net zo'n mooie stem. Ik leef mijn eigen leven, Dreetje.
4: Ik sluit me door.

19 jaar was ze nog maar, Laura Pausini, toen ze met dit nummer Strani Amori, ofwel Vreemde Liefdes, doorbrak bij het befaamde festival van Sanremo. Dan naar eigen land, of eigenlijk niet helemaal, want in Australië werd dit een hele grote hit. En het gaat een beetje over dat land ook. Endless Road, The Time Bandits.

0: Time Bandits en Endless Road. De top 1976 staat vol met nummers uit alle decennia van de popmuziek, vanaf de jaren 50 tot en met nu. Maar ja, er is één decennium, daar komt er toch wel een beetje het beste in naar voren. En dat is de jaren 80. En er zijn heel wat mensen die dat heel erg plezierig vinden. Vriend van de show Rick Elfrink is eigenlijk een beetje mis de jaren 80 als het om muziek gaat, hè?
1: Ja, ik hou daar enorm van, Christian. Maar dat is ook logisch gezien mijn leeftijd. Hè? Als je richting de midden 50 gaat, is dat wel het decennium waarin je bent opgegroeid. Dus ja, dat is logisch dat je daar dan van houdt.
0: Ja, ja. Is het dan toch ook nog iets een idee wat jij hebt van, nou, daarom blijft muziek uit dat decennium hangen? Behalve dan dat het gewoon voor sommige mensen, ook voor mij, een beetje terug naar de jeugd is?
1: Ja, ik denk dat dat toch echt vooral het is. Uiteindelijk ben je in die periode, ja, tussen je tiende en je vijftiende onthoud je volgens mij ook het meeste. Dat hebben ze wetenschappelijk wel eens aangetoond, hè. Dus ja, dat zijn dan ook de muzikale zaken, denk ik, die je heel erg bijblijven.
0: Ja, ja. En zo'n oude knijter van Hazes, die zing jij van A tot Z mee?
1: Ja, sommige liedjes zal ik zeker kunnen meezingen, ja.
0: Ik denk de volgende die we zo ook gaan doen ook.
1: Dat andere, ik weet het niet.
0: Nee.
1: Ik denk dat heel veel mensen plezier mee doen.
0: Nee, gewoon lekker in de auto, hoor. Dat is helemaal geen probleem.
1: Ah, dat moet kunnen, ja.
0: Ja, dat is waar. Goed, ja, we hebben niet heel veel tijd om over voetbal te praten, want dat doen we normaal gesproken natuurlijk even op de zondag. Maar toch eventjes twee dingetjes over die wedstrijd van gisteren, hè? Ajax-PSV. Ja. Kunnen we nu zeggen, omdat PSV gewonnen heeft, dat PSV toch net een stapje verder is dan Ajax op dit moment?
1: Ja, dat vond ik uiteindelijk wel. Ik vond wel dat PSV het moeilijk had in de eerste helft, hoor. Een behoorlijke fase toch wel, hè. Steven Berghuis had natuurlijk ook gewoon de 2-1 moeten maken. Maar ik vind dat PSV in de tweede helft wel prima voor de dag is gekomen. En op basis daarvan ook wel verdiend heeft gewonnen. Ja, en natuurlijk het moment met de rode kaart die niet gegeven werd. Ja, dat heeft de wedstrijd wel weer erg overschaduwd. Ja, ik vind dat altijd een beetje overdreven. Ik denk al van ja, uiteindelijk het resultaat vond ik terecht.
0: Ja.
1: En ik denk, uiteindelijk is het maar afwachten of die rode kaart het dan veranderd had. Als die gegeven was. Maar ja, dat was er wel eentje, denk ik, ja.
0: Ja, nou, dat leek mij ook. Wat zou jij doen als jij Peter Bos was? Ga je toch eventjes met Ruben van Bommel? Want over hem ging het. Hij maakte echt een hele rare kamikaze-actie. Voor wie het niet gezien heeft, zoek het even op. Kreeg er dus een gele kaart voor en geen rood. Ga je toch even zitten van, jongen, wat bezielt je op zo'n moment?
1: Nou, ik denk wel dat men over de impact gaat zitten. Ik denk dat Ruben van Bommel dat niet met opzet heeft gedaan. Nee, hij moet dat natuurlijk niet nog een keer doen. Want
0: nee.
1: Ja, uiteindelijk kan je zo de wedstrijd nog uit handen geven, wat helemaal niet nodig was.
0: Ja, en je schopt iemand door tweeën gewoon.
1: Ja, ja, nou ja, dat is uiteindelijk het belangrijkste. Het gaat wel om iemands gezondheid, daar ben ik met je eens. Maar tegelijkertijd, ja, hij heeft dat niet met opzet gedaan. En dan wordt het tenminste in de ogen van Bos, en ik geloof dat ook, hoor. Ik kan me niet voorstellen dat je zoiets met opzet doet. Maar ja, dan is het vervelend voor iedereen dat Van Boekel dat moment kennelijk anders beoordeelt. En dat dan, ja, dat moment overschaduwt dan de wedstrijd heel erg.
0: Ja, maar goed, het resultaat telt uiteindelijk. En daar lees je veel meer over bij ons op de site. Maar natuurlijk ook aan de hand en van de hand van Rick in het Eindhovens Dagblad. Vervolgende, zei ik al, dat wordt André Hazes. Koud zonder jou. Heb je enig idee wie dat als eerste op de plaat heeft gezet in Nederland?
1: Ik heb begrepen dat dat Rita Hovink moet zijn.
0: Ja, nu ligt het er heel dik bovenop dat je dat voorgezegd hebt, hè?
1: Ja, nee, want dat had ik echt niet geweten. En ik wil wel eerlijk blijven. Nee, dat liedje kunnen we zo meezingen, maar Rita Hovink was het.

0: Inderdaad, nu
1: ja.
0: Niet echt
1: op een. Oké, nou, Rick, maak er een mooie zondag van. En geniet lekker verder. Wel, en tot de volgende keer, hè.
0: Tot
1: groeten. Joe, houdoe. Ja, maar zo klinkt dat dan, hè. Dat je van me houdt. Uit 1978. In je ogen kijk,
2: weet ik genoeg. Nummer 1016.
1: En dit is dan de versie die we allemaal kennen. En die heel veel mensen ook heel hard kunnen en zullen meezingen. André Haan.

0: Dan haar album Hotel New York, overigens niet in New York, maar in Rotterdam opgenomen, want daar staat dat hotel op. Verkeersinformatie. Nou, het is allemaal niet zo erg hoor op de Brabantse wegen. Geen files, maar ik vermeld toch maar even de wegwerkzaamheden. Op de A73 naar Maasbracht tussen Rijkenvoort en Vierlingsbeek. De weg is daar afgesloten en dan moet je even voor omrijden. Morgenochtend is het allemaal weer goed. En qua weer zitten we eigenlijk hartstikke goed. Het is prachtig zonnig. Af en toe wel wat wolken, maar er komt de zon veel doorheen. Ook niet al te warm, hè. Er zitten zo'n beetje 23 graden of zo op het warmste moment. Morgen dan komen daar nog 5 graden bij. En daarna wordt het weer wat wisselvalliger.
1: Goedemorgen! 11 dagen lang de top 1976.
0: Ja, verder met 10cc nu. Die vinden we verschillende keren in de lijst. En zo ook op nummertje 1014. En het gaat een beetje om de gekke dingen die je doet als je verliefd bent. Wim schrijft er bijvoorbeeld over. Verliefdheid maakt ons allemaal een beetje gek, zegt hij. 10cc op Omroep Brabant.

and CC. And the things we do for love. En leuk alle reacties die binnenkomen. Nonkel Cor bijvoorbeeld op de weg door onze dochter in Zutphen. En de top 1976 aan. En net een paar minuten geleden lekker meekwijlen met het liedje van André Hazes. We gaan voor de volgende even terug naar het jaar 1983. Willie Nelson, we kennen hem allemaal natuurlijk. Country artiest, verschillende keren in de lijst vertegenwoordigd. Was op vakantie in Londen en hij zette even de radio aan en was met zijn vrouw samen aan het luisteren. En toen hoorden ze ineens deze stem. Van iemand waar ze nog nooit van gehoord hadden. Want Julio Iglesias was een grote ster in Europa en Zuid-Amerika, maar niet in de Verenigde Staten. En zijn vrouw zei, Willie, maar dan in het Engels natuurlijk, jij moet met deze man een liedje gaan opnemen. En dat is gebeurd, een nummer dat door Albert Hammond werd geschreven. Hij wilde eigenlijk dat Sinatra het opnam, maar die deed het niet. Maar Julio en Willie deden het wel. To all the girls I've loved before.

0: heeft gestemd.
1: En dit zijn de 1976 allermooiste nummers ooit gemaakt.
0: De top 1976.
1: Op Omroep Brabant. Nummer 1012.

ja, speciaal voor de kinderen, maar niet helemaal. Oh ja, Lele, ik geef je een stiekem zoen en niemand die merkt wat we doen. Ja, dat soort teksten dus. En Debbie zet er ook bij haar stemlijstje bij, want ze heeft erop gestemd. Niet zo'n braaf liedje als het wel doet vermoeden. En zingen maar, zegt ze erbij. Nou, en dat hebben een boel mensen ongetwijfeld gedaan. Er is ook een remake van gemaakt, De Zomer van Aya Lele. En die heeft in België ook een hele mooie prijs gewonnen. Vorige week was dat nog in het nieuws, want door het Vlaamse publiek werd dat nummer verkozen tot de hit van de zomer van 2026. Dus die meiden zijn nog steeds onveranderd populair. Al verandert de samenstelling van de groep nog wel eens af en toe. Verder met de volgende. En dan komen we bij Iron Maiden terecht. Can I Play With Madness? Een van de 5 noteringen is dat van het nummer. En bijzonder hieraan is dat er een videoclip is gemaakt in 1988. En daarin speelt de Engelse komiek Graham Chapman mee. En die kun je kennen van Monty Python. En het is een van de allerlaatste keren dat we hem kunnen zien. Want in die clip speelt hij een verwarde kunstenaar. Niet lang daarna is hij helaas overleden. Het maakte de clip en het nummer wel iets populairder nog. Iron Maiden en het prachtige Can I Play With Madness.

0: Leiden.
1: Tot 1976, overzicht.
0: Ja, we hebben er weer 10 gehad, dus ik zet ze nog weer even op een rijtje. December 1963 vonden we op 1020 van de Four Seasons. Ik leef mijn eigen leven, André Hazes junior op 1019. En Strani Amore, Laura Pausini op 1018. Endless Road van de Time Bandits vonden we op 1017. En een plekje hoger, André Hazes senior, Het is koud zonder jou. Lost van Anouk op 1015. The Things We Do For Love, 1014, 10cc. To All The Girls I Loved Before, het prachtige duet van Julio Iglesias en Willie Nelson op de plek 1013. En op 1012, Oya Lele van K3. En Can I Play With Madness van Iron Maiden, die hoorden we zojuist op 1011. Verder met de volgende. Oh, ik weet zeker dat mijn vader dat prachtig had gevonden als hij er nog bij was geweest. Want deze vond hij zo mooi. Van het album Graceland van Paul Simon. Paul Simon samen met het Afrikaanse gezelschap Ladysmith Black Mambazo. Homeless.
2: Nummer 1020.

0: Jo.
1: Straks meer Top 1976.
2: Op Brabant.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
6: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfoto's onder één dak. Bij Teun Arts in Sint Hubert.
9: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
8: Comfort heeft al 50 jaar een naam. Teun Arts.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
8: Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts.
10: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
11: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
12: Ben jij toe aan een carrièreboost? Bezoek dan de VDL Carrièredag op donderdag 17 september. Tussen 9 en 8 kun je vrijblijvend binnenlopen bij 9 VDL-bedrijven in Hapert en Eersel. Wil je meer weten? Check vdlcarrièredag.nl.
11: De Verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
12: Ben jij toe aan een carrièreboost? Check vdlcarrièredag.nl.
1: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
2: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
13: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De deelstaatsverkiezingen worden in heel Duitsland op de voet gevolgd. De rechtsradicale partij AfD gaat ruim aan kop in de peilingen. Verwacht wordt dat de partij de beste uitslag ooit zal boeken. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waarmee de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, dus het gedwongen uitzetten van groepen mensen. In Amsterdam is vannacht geschoten op een feest. Een man is daarbij gewond geraakt. Hij is met een schotwond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is er tenminste één keer geschoten in het pand waar het feest was. Wat de aanleiding van het schietincident was, is nog niet duidelijk. Er is ook nog niemand opgepakt. Het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln heeft Thailand verlaten. Het schip met aan boord 5000 bemanningsleden is na 9 maanden onderweg naar de VS. Afgelopen dagen lag het in een Thaise haven die tijdens de Vietnamoorlog bekend werd als vakantieplek voor militairen. Lokale media zeggen dat het bezoek relatief soepel is verlopen. Het vliegdekschip zou eigenlijk maar een paar maanden wegblijven, maar dat werd veel langer vanwege de oorlog met Iran. Militairen aan boord klaagden over slechte hygiëne en zeiden dat ze uitgeput waren. Bij een tankstation langs de A58 tussen Breda en Etten-Leur is gisteravond een automobilist op de pomp geknald. Iemand die stond te tanken kon net op tijd wegspringen. De automobilist die de macht over het stuur verloor was dronken. Hij ging er vandoor, maar een agent kon hem oppakken. Het weer. Vandaag komt er warme lucht vanuit het zuiden het land binnen. Het wordt 21 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Op de meeste plaatsen blijft het droog met een afwisseling van zon en wolken. Dit was het NOS Journaal.
0: En dit is Omroep Brabant. En al het nieuws kun je natuurlijk op de website en op de app van Omroep Brabant lezen. Ook over dat merkwaardige incident vlakbij de A58 en bij dat tankstation. En de top 1976, daar gaan we vrolijk mee verder. Zo dadelijk een nummer van Faithless. En dat is geïnspireerd op een t-shirt waar de gitarist Dave Randall mee aankwam. Wat er op dat t-shirt stond, dat werd de titel van hun volgende nummer. En die hoor je zo dadelijk. En wat je nog meer gaat horen...

0: 1976.
1: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
2: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
3: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
5: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.

0: Lever je vuurwerk in. .nl.
1: Nu bij Dirk, Nutrilon opvolg, dreumes of peutermelk, €12,99.
2: Teunarts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfotuis onder één dak. Bij Teunarts in Sint-Hubert.
3: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
2: Teun Arts. Al 50 jaar de specialist op het gebied van lekker zitten.
4: Varen en vieren gaan hand in hand bij Silvermail. Met familie, vrienden of collega's mooie momenten beleven. Van borrel tot brunch of diner. Onze schepen zijn dé plek voor elk feest. Zakelijk of privé. Wat je ook viert, Silvermail maakt het bijzonder. Vaar jij mee?
2: Even helemaal niets. In een relaxfauteuil van Teun Arts.
5: Dineer en ontdek de Biesbos tijdens de Nature Dinner Cruise met de Zilvermeeuw. Er is nog plaats, dus boek hem snel op zilvermeeuw.nl.
6: Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
7: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
8: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
9: zit in Mil, Reuzel en Riethoven.
10: Brabant begon in 1976 en bestaat 50 jaar.
11: Daarom trakteren we je 11 dagen lang op de top 1976.
12: Het gevoel van hier.
10: Nummer 1009.

0: stond er dus op het t-shirt, hè. God is a DJ. Faithless.
1: 11 dagen lang.
2: De lijst van Brabant. Dit is de top 1976.
1: Christian Westerveld.
0: Ja, duizenden Brabanders hebben meegedaan. En dus is het ook echt de lijst van Brabant geworden. En dit uur ga ik door de duizend heen. En dat betekent dat we ook langzaamaan op de helft komen. Maar dat moment, dat ga ik niet bereiken. Dat gebeurt na 12 bij Johnny. Als je lekker aan het meeluisteren bent, laat het even weten. Stuur even een berichtje. Ik heb er al een heleboel binnen gehad. Dat is hartstikke gezellig. Ik krijg ook berichtjes van Eddie. Die stuurt wat foto's op. Vanuit Sundert, daar is het bloemencorso vandaag. De sfeer is alvast hartstikke mooi. En ik zie ook wat foto's van de Omroep Brabant sfeerstand. En als je het allemaal wil zien, maar je kunt niet naar Sundert toe, dan kun je het allemaal zien online en op televisie bij Omroep Brabant. Hoef je ook al niks van te missen. En ook niet van die prachtige lijst, de top 1976. Pearl Jam, die komen we vier keer in de lijst. Ja, dan zeg ik het goed. Vier keer in de lijst tegen. Eén keer heb je ze al gehoord. Twee keer gaat nog gebeuren. En één keer gebeurt nu.
1: Nummer 1008.
0: Alive.

0: zanger Chris Martin bedacht dit nummer toen hij naar de sterrenhemel keek. En het woord yellow, dat paste er mooi bij, want die sterrenhemel was niet geel natuurlijk. 6 keer in de lijst, Suzanne en Freek. Nu met goud.
1: Als je mijn gedachten eens kon zien, dan stond

0: Suzanne Freek. En leuke reacties komen er binnen, de hele ochtend al. En sommige mensen zijn ook onderweg naar een mooie bestemming in het buitenland. Heerlijk, de hele ochtend al onderweg door Duitsland richting Italië met de top 1976 aan. En het zal de rest van de reis niet anders zijn. Groetjes Marloes en Wilco. Laat het gewoon lekker weten als je ergens onderweg bent. En naar ons luistert, of gewoon thuis hoor, maar ook altijd gezellig. Even appen naar 0657328203. En als je onderweg bent, dan zou je ook nog in de file terecht kunnen komen. Veel is het allemaal niet, maar ik meld toch even de A2 richting Maastricht. Tussen Batendorp en De Hocht. Daar zo'n 5 minuten vertraging. En op de A27 richting Gorkum, daar is de vertraging ook een paar minuten.
1: Goedemorgen! 11 dagen lang de top 1976.
0: En eindelijk mag ik een keertje de Beatles draaien. Michel.
2: Omroep Brabant. Nummer 1003.

0: van misschien wel het beste album wat ze maakte. Rubber Soul uit 1965. Michelle, The Beatles. De grote helden van mij. En weet je wie ook grote helden van mij zijn?
1: Nee, natuurlijk ben ik niet boos.
2: Dus je kan weer gewoon door aan mijn grapjes maken?
1: Je kan weer gewoon door aan mijn grapjes maken.
0: Ja.

0: even geen grapjes.
1: Bas hier, Adriaan. En, nou ja, een van de dingen die ze gepresteerd hebben... ze hebben dit nummer voor een hele generatie bekend en populair gemaakt. Altijd als het spannend werd, dan hoorden we de Tubular Bells van Michael Oldfield. En die schreef hij toen hij pas 19 jaar was, in 1973.

0: En al dat oude zeer is eindelijk begraven. Want Oasis gaat volgend jaar weer op tournee. Dat is ook deze week nog uitgebreid in het nieuws geweest.
1: 1976, overzicht.
0: Homeless van Paul Simon vonden we op 1010. Op 1009, God is a DJ van Faithless. Alive van Pearl Jam op 1008. It's All Coming Back to Me Now van Celine Dion op 1007. If Tomorrow Never Comes van Ronan Keating vonden we op 1006. En op 1005, Yellow van Coldplay. Goud van Suzanne en Freek op 1004. Op 1003, The Beatles. Met Michelle. De Tubular Bells van Mike Oldfield op 1002. En Don't Look Back in Anger, die hoorde je zojuist van Oasis. En dat betekent dat een heel bijzonder moment is aangebroken. Jazeker wel, want we zijn bij de beste 1000 platen aangekomen. Althans, volgens onze stemmers. En die hebben natuurlijk altijd gelijk. To Unlimited en Get Ready for This. Hun eerste hit was dat.
2: Nummer 1000.

Ray en Anita, To Unlimited. Op nummertje 1000. En op nummer 999 vinden we Willie Nelson met zijn versie van Always On My Mind.

0: Music Never Ends. Ja, dat geldt ook voor de top 1976 natuurlijk, hè. In 1973 was hij de derde mee op het Eurovisie Songfestival. Voor mij eindigt het hier, maar voor Omroep Brabant niet. Nee, we gaan nog tot vrijdag door en de rest van de dag gaan we ook lekker door. John, ben je er klaar voor, jongen?
1: Grootste moment? Jazeker, absoluut. Nee, ik ben er helemaal klaar voor.
0: Grootste moment komt er dadelijk aan, want we zijn bijna...
1: Ja, we gaan door de helft.
0: We gaan door de helft heen.
1: Ja, door de helft.
0: We hebben voor je uitgerekend dat dat op nummer 988
1: is. Ja, die ga ik straks draaien.
0: Nou, er komen intussen ook ontzettend veel leuke reacties binnen. Vanaf de Maas wordt er geluisterd, tijdens het wandelen gebeurt het... en tijdens het klussen voor de vereniging ook. Blijf dat lekker doen. En als je van je wil laten horen, kan via de app 06573-28203. Blijf er lekker van genieten, jongens.
2: Straks meer Top 1976.
3: Omroep Brabant.
4: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
5: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
4: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
5: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen... uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt... voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
9: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht... steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
10: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
11: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfotuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
12: Er waren eens drie zussen. Lieneke, Wiesje en Roosje. Zij zetten de droom voort waar hun vader in 1988 mee begon. Geen glazen muiltjes, maar de perfecte nachtrust.
13: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
11: Comfort heeft al 50 jaar een naam. Teun Arts.
14: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merk zonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
11: Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts.
15: Ze vallen weer. Onze chocolade herfstbladeren. Ze groeien weer. Onze chocolade paddenstoelen. En zie ik daar nou een eekhoorntje met een hazelnootbonbon? Het wordt weer gezellig in huis.
16: Met Rousseau chocolade.
15: Rousseau chocolade. Met meer dan 25 winkels in Limburg en Brabant.
17: Ben jij toe aan een carrièreboost? Bezoek dan de VDL Carrièredag op donderdag 17 september. Tussen 9 en 8 kun je vrijblijvend binnenlopen bij 9 VDL-bedrijven in Hapert en Eersel. Wil je meer weten? Check vdlcarrièredag.nl.
15: Herfstbonbons met heerlijke vulling. Voor jezelf of als cadeau. Natuurlijk van Rousseau.
17: Ben jij toe aan een carrièreboost? Check vdlcarrièredag.nl.
18: Is de radiozender waar Brabant leeft.
19: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
20: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de zaak rond het geweld in Overasselt heeft de politie weer iemand aangehouden. Het gaat om een 26-jarige Belg die vrijdag is opgepakt in Amsterdam. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de gebeurtenissen in Overasselt. Inmiddels zitten er 33 mensen vast. Ondertussen is de herdenking voor de beveiliger die werd doodgeschoten afgelast. Die zal vandaag plaatsvinden bij een Nijmeegse studentenvereniging waar hij regelmatig werkte. Naar de herdenking zouden veel mensen komen. Dat waren er te veel om het allemaal in goede banen te kunnen leiden. In Zuid-Libanon zijn zeker 4 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Het gebeurde op 2 verschillende plekken. Bij de aanvallen raakten zeker 20 mensen gewond, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Het Israëlische leger zegt dat de aanvallen een reactie waren op drone-aanvallen van Hezbollah. Israëlische militairen zouden vanochtend in het zuiden van Libanon met 2 drones zijn aangevallen. Ook op andere plekken in Zuid-Libanon zijn aanvallen geweest. Daarbij is onder meer een leegstaand pand verwoest. In Kaapverdië zijn bij een busongeluk gisteravond meerdere doden gevallen. Het zouden er zeker 18 zijn, maar sommige media spreken over meer slachtoffers. De bus raakte door een nog onbekende reden van de weg en stortte in een ravijn. In Sachsen-Anhalt in Duitsland zijn vandaag de deelstaatverkiezingen. De rechtsradicale partij AfD gaat aan kop in de peilingen. De kans bestaat dat de partij alleen kan gaan regeren bij winst. De Veiligheidsdienst noemt AfD extremistisch. Het weer. Vanuit het zuiden komt er warme lucht het land binnen. Op de meeste plaatsen blijft het droog met een afwisseling van zon en wolken. Het wordt 21 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dat belooft een heerlijke dag te worden, een heerlijke middag. Aan het weer ligt het niet en zeker ook niet aan de muziek. Want de top 1976 gaat gewoon lekker door. Eerst even langs de verkeersinformatie. De A2 Maastricht richting Eindhoven tussen knooppunt De Hocht en knooppunt Batendorp. Daar heb je een file van 6 kilometer, doe je er 5 minuutjes langer over. En dan kan je heerlijk gaan genieten.
3: Top 1976.
1: Want wij gaan door zometeen na 12. Het is 2 minuutjes over 12. Goedemiddag trouwens. Ik heb heel veel lekkere liedjes weer voor je klaarstaan. Door jullie gekozen. Waaronder deze 3. Met een Nederlands tintje dankzij Alex en Eddie.

0: bij.
1: De top 1976.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
4: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
3: Of,
5: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
3: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
7: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches sounding looking like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
11: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
12: Lekker energiek blijf je met VitaPro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitapro.nl.
11: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
13: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu. Voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
14: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. avenue.nl. Our drive, your wow.
15: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
14: Platenspelers voor puur tijdloos luisterplezier bij Avenue.
15: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
1: Omroep Brabant begon in 1976 en bestaat 50 jaar.
16: Daarom trakteren we je 11 dagen lang op de top 1976.

0: Van Halen en Jump.
1: 11 dagen lang. De lijst van Brabant. Dit is de top 1976. John van Voenhoven.
0: Present en met veel plezier ook weer op deze zondagmiddag. Mag ik jou de top 1976 voorschotelen met erin prachtige liedjes. En tussen aangekomen bij 997 Van Halen en Jump. Die tijdens hun tournee, het was een mooi verhaal, want David Lee Roth in 1979 was dat. Die gaf toen elk crewlid 5 backstage passen die ze aan mooie vrouwen moesten geven. En als David dan met een van de vrouwen het bed deelde, dan gaf hij de roadie die haar binnen had gehaald de volgende dag ook nog eens $1,000. Ja. Overigens heette de band helemaal niet Van Halen toen ze begonnen, maar Mammoth. Maar ze veranderden die nadat ze erachter kwamen dat een andere band ook al die naam had. En het was David Lee Roth's idee om de naam Van Halen te gebruiken naar de achternaam van de Nederlandse broertjes Eddie en Alex. Maar die vonden het maar helemaal niet. En je hoorde Jump met aan het begin een synthesizer. En dat markeerde de tijd, de ethisch, daar waarin de rocklegendes allerlei manieren zochten om onder de aandacht te blijven met hun muziek. Terwijl die steeds elektronischer werd. Zo deed dat ook Owner of a Lonely Heart met Van Yes natuurlijk. En ook ZZ Top had daar een handje van om dat te doen. We blijven even in de jaren 80 en we blijven even in de rock ballads. Want zometeen op 996 heb ik voor jou Marillion en Lavender.
1: Een muzikaal cadeau. 11 dagen lang. De top.

0: Van cassettebandjes tot streaming. Van AC/DC tot Adele. Een muziekreis door meer dan 60 jaar popmuziek.
1: Dit is de Top 1976 op Omroep Brabant.
0: Nummer 995.

0: Limburgse vrienden Roanesse. Blieve Loepen. Staan 15 keer in de lijst in de top 1976. En dit liedje vond je op 995. Er wordt lekker geluisterd, er wordt gewandeld. Tony stuurt nog een appje met een mooie foto bij. Blauwe lucht op de achtergrond. Lekker aan het genieten. De app staat voor je open. 06-573-2203. Overigens, Roanesse is niet de enige uit Limburg afkomstige muziek. Want we hebben hier straks nog een prachtig liedje van Lex Uiting samen met Chantal Jansen. Maar eerst ga ik je meenemen naar de maan. En dan zou je denken aan misschien wel dit fragmentje. Nee, niet dit fragmentje, dit fragmentje. One small step for man. Ja, de maanlanding. R.E.M. heeft een liedje dat heet Man on the Moon. En die vinden we op 994 in de top 1976. En dan zou je denken, dat gaat over die maanlanding. Maar dat is helemaal niet het geval. Het gaat over Andy Kaufman. En dat is een Amerikaanse komiek die zijn publiek voortdurend voor de gek hield. En je wist bij hem nooit helemaal wat echt was en wat niet. En precies daar gaat het nummer ook over. Want wat kun je eigenlijk geloven? Zelfs na Kaufmans dood in 1984 dachten sommige fans dat hij die misschien in scène had gezet. In 1999 kwam er een film over zijn leven met Jim Carrey in de hoofdrol. En die kreeg dankzij R.E.M. dezelfde titel. Man on the Moon.
1: Dit is de top 1976.

0: Oude Omroep Brabant tipplaat op 993 in de lijst. De top 1976 van Lex Uiting en Chantal Jansen.
1: Top 1976.
0: Ja, ik had Lex Uiting, denk ik, anderhalf jaar geleden hier in de studio, vertelde hij mij dat dit liedje is ontstaan naar een avondje stappen in een feesttent. Toen hij op de fiets naar huis ging. En naar eigen zeggen was hij daarbij behoorlijk dronken. Hij nam wat ruwe ideeën op en werkte die later uit tot dit liedje. En dat werd een grote hit. En jullie stenden hem in de lijst. Eens even kijken hoe het op de weg eraan toe gaat. Er zijn wat problemen bij in en om Zundert. Het heeft waarschijnlijk alles te maken met bezoekers aan het Bloemencorso. Op de N263 Breda richting Buustwezel tussen Rijsbergen en Zundert. Daar heb je 13 minuten extra reistijd. En een kwartier langer doe je over de N638 van Zundert richting Rukve. Tussen de Belgische grens en Zundert-Rijsbergen. Daar staat ook 2 kilometer file. Maar goed, daar sta je. Moet je dus even aanschuiven. Sterkte daar. En veel plezier vanmiddag. Het is zonnig, een prachtige dag voor een bloemencorso, maar ook een prachtige dag voor een toplijst, zoals die top 1976. Het blijft ook droog en het wordt een aangename 22 tot 24 graden vanmiddag.
1: Goedemiddag! 11 dagen lang de top 1976.
0: Ja, we gaan op

0: Omroep Brabant bestaat 50 jaar.
1: En dit is ons cadeau aan jou.
2: De top 1976.
0: Nummer 991.

0: In het jaar 1974 werd het althans, de band werd toen opgericht. Bots, kom uit Eindhoven. En natuurlijk, ja, de industriestad, zeker destijds ook, waarbij Philips toen de grote werkgever was. Op 991.
1: Tot 1976, overzicht.
0: Ik ga even meenemen terug naar het vorige uur bij Christian. Die had de eer om nummer 1000 aan je te presenteren. En dat was Tool Limited met Get Ready For This. Op 999, Willie Nelson, Always On My Mind. Power To All Friends van Cliff Richards op 998. En ik begon dit uur met Eddie en Alex Van Halen met Jump. En het markeerde het begin van de synthesizers in de rock ballads bij de rock band. Eén plekje hoger over rockbands gesproken. Merlion op 996 met Lavender. En de Blieve Looper van Rauwenes vonden we op 995. Man on the Moon had daar verder niets mee te maken. Maar R.E.M. scoorde er wel een dikke hit mee op 994. En uit Venlo, Lex Uiting en Chantal Jansen op 993. Let's the Leedje. Coward of the Country, Kenny Rogers was door op 992. En zojuist Bots uit Eindhoven, lied van de werkende jeugd op 991. En dat brengt ons bij het volgende nummer.
2: Nummer 990.

0: op je radio. 11 dagen lang de top 1976.
1: Op Omroep Brabant. Nummer 989.

0: komen uit Arnhem. Deze band, Hank the Knife en The Yes of Kwame uit Arnhem, beter gezegd, Guitar King. Het doet mij een beetje denken aan de muziek van Normaal. En dan kreeg ik een appje van Henk die zegt, ja, Benny is vandaag jarig. Dat klopt, Benny Jolink. 80 jaar wordt hij vandaag.
1: Tot 1976.
0: Dus we zijn niet de enige die jarig zijn. Nou ja, goed, Benny is vandaag jarig, maar wij waren afgelopen dinsdag jarig. 50 jaar Omroep Brabant. En dat vieren we met de lijst de top 1976. Afgelopen dinsdag begonnen we om 9 uur, trapten we af met nummer 1976. Als je dat door 2 deelt, dan kom je bij 988 uit. Nou, laat mij nou de eer hebben om jouw 988 te presenteren. We zijn op weg naar de nummer 1. En het goede nieuws is, dat doen we nog tot en met vrijdag. Dus het zit er nog lang niet op. 988, daar vinden we deze dame, Whitney Houston.

0: Whitney Houston heeft de eer om op de helft van de lijst te staan op 988 met I Wanna Dance With Somebody. Ja, de helft. Het voelt alsof we gisteren zijn begonnen. Ik weet niet hoe het bij jou zit. Ik weet niet of je er een beetje van geniet of denkt van nou, ik ben er onderhand klaar mee. Nou, wij niet hoor. En de getuigende appjes die we krijgen van alle luisteraars, jullie ook nog niet, gelukkig maar. Want we gaan nog door tot en met vrijdag met heel veel mooie muziek. Daarover gesproken, van het album wat dit jaar uitkwam, The Romantic. Bruno Mars met een van de mooiste intro's misschien wel van zijn repertoire. Dit is Risk It All.
1: Nummer 987.

0: Straks meer Top 1976. Omroep Brabant.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
4: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
5: Goed, het is gelukt.
4: Wat is er gelukt?
5: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
4: Fluitje van een cent dus?
5: Nou, het was wel wat meer dan dat.
6: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
3: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
7: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
9: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SWK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
10: SWK Benelux.
9: SWK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
11: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfotuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint Hubert.
12: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar. Al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
11: Teun Arts. Al 50 jaar de specialist op het gebied van lekker zitten.
12: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
11: Even helemaal niets. In een relax fauteuil van Teun Arts.
0: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
13: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
14: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Opnieuw is er iemand aangehouden in de zaak rond het geweld in Overasselt. Het is een 26-jarige Belg. Hij wordt verdacht van betrokkenheid. De herdenking voor de beveiliger vandaag, die werd doodgeschoten, is afgelast. Er zouden te veel mensen op afkomen. Het kabinet denkt aan het verlagen van de gasvoorraad. Het vuldoel is nu 80%. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei denkt dat dat naar 65% kan. In het tv-programma WNL op zondag zei ze dat de Europese Commissie aan de lidstaten gevraagd heeft om niet meer gas te kopen dan strikt noodzakelijk. Dat moet voorkomen dat de prijs omhoog gaat. Van Veldhoven zegt dat niemand zich zorgen hoeft te maken over minder reserves, omdat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn aangekomen in Kiev. Ze zullen met de Oekraïense president Zelensky praten over een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Poetin en Zelensky hebben toegezegd elkaars hoofdsteden niet aan te vallen zolang de besprekingen gaande zijn. Afgelopen nacht is bij een rijtjeshuis in Zaandam een ontploffing geweest. Er is een jongen gezien die wegrende en een eindje verderop op een bromfiets is gestapt en toen is weggereden. De politie is naar hem op zoek. Zaandam en omgeving hebben de laatste tijd vaker te maken met explosies, brandstichtingen en beschietingen. Volgens de politie spelen er meerdere conflicten. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het wordt 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt en in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS-journaal.
15: Dankjewel. Dit is Omroep Brabant. Het is 2 minuten over 1 zondagmiddag. Het gaat goed op de wegen. Alleen op de N263 van Breda richting Wustwezel. Tussen Rijsbergen en Zunder, daar heb je 7 minuten extra reistijd. En 10 minuutjes langer doe je op de N638 van Zundert richting Rukve. Tussen de Belgische grens en Zundert. Dat heeft alles te maken met het bloemencorso wat daar bezig is. Wij gaan zo meteen lekker door.
16: Top 1976.
15: Met inderdaad die lijst die door jullie is samengesteld ter ere van de verjaardag van Omroep Brabant. Want we staan 50 jaar sinds afgelopen dinsdag. Ook het komend uur weer mooie liedjes hoor. Wat dacht je van deze?

0: 76.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE+ aan.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
5: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
6: Zo, gratis proefverpakking? Dat is Attent?
4: Nee, Attens met ds.nl.
7: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
8: Koffieweken bij Lunenburg. Profiteer tijdelijk van aantrekkelijke aanbiedingen. Kom proeven in een van onze winkels en ontdek welk koffieapparaat het beste bij jou past. En zoals altijd, inclusief de Lunenburg-service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
9: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
10: Sta je op, maar voelt het alsof je slaap je niet heeft hersteld? Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk ligt de volledige Alping-collectie voor je klaar. Ja, Koos Kluipmans, de Alping Studio Dealer. Kom proef liggen en gun jezelf weer een fijne nacht.
11: De Kring Roosendaal. Theater voor ons allemaal. Met Bert Visser, Elaine Clark, Hans Klok, de Drieërs en Dolly Dots de Musical. Maar ook gratis kindervoorstellingen en maar liefst 16 van de beste artiesten uit België. Kijk op dekringroosendaal.nl.
10: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 20% zomervoordeel op de Alping-collectie.
0: Omroep Brabant begon in 1976 en bestaat 50 jaar.
12: Daarom trakteren we je 11 dagen lang op de top 1976.
13: Het gevoel van hier. Omroep Brabant.
0: Nummer 986. She keeps

0: 11 dagen lang.
1: De lijst van Brabant. Dit is de top 1976.
0: Ja, en John van Groenhoven.
2: Goedemiddag, present tot 3 uur. En daarna gaan we gewoon nog lekker door. Want Hubert Mol die is straks na 3 uur. En ook tot vanavond 10 uur zijn we gewoon lekker van de partij met de top 1976. Het was de eerste single van Queen's derde album, Sheer Heart, Heart Attack Killer Queen. En het was ook een eerste nummer dat buiten hun thuisland, het Verenigd Koninkrijk, in de hitlijsten terechtkwam. Hun doorbraak naar de supersterrenstatus die kwam natuurlijk met hun volgende album, A Night at the Opera. En daarop staat het legendarische Bohemian Rhapsody. Staat die in de lijst? Ja, die staat zeker in de lijst. Ik heb een liedje voor je van Thin Lizzy, Whiskey in the Jar. Maar dat is eigenlijk, ja, het origineel, dat klinkt eigenlijk zo. Moet je eens luisteren.

dan een volksliedje ineens heel anders kan klinken. Hè? Ja. Maar jullie stemden niet op de Dubliners, ook niet op Met LK. Jullie stemden op Thin Lizzy. En dat betekent dat hij te vinden is op 985 in de top 1976. De top 1976.

0: de, volgens jou, 1976 mooiste nummers aller tijden.
1: Geniet mee.
0: Dit is de top 1976.
1: Omroep Brabant.
0: Nummer 984.

0: Ja, ook de Beatles natuurlijk meerdere keren dat ze voorkomen in de lijst. Deze keer op 984, Strawberry Fields Forever, de top 1976.
1: De top 1976.
0: Ik ga je een verhaaltje vertellen. Het verhaaltje, dat is een waar gebeurd verhaal. Dat heeft te maken met het volgende liedje wat we vinden op 983. En dat is een liedje van Dr. Hook. En dat is het nummer Sylvia's Mother. En dat is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal uit het eigen leven van de schrijver van het liedje. Die heet Shel Silverstein. Jaren geleden belde hij namelijk zijn vriendin Sylvia. Maar kreeg haar moeder aan de telefoon. En zij vertelde hem tot zijn grote verrassing dat Sylvia haar spullen aan het pakken was om uiteindelijk te trouwen met een man in Mexico. Dat was daar een stierenvechter en schilder. En uiteindelijk mocht hij Sylvia nog heel even spreken, terwijl haar moeder hem waarschuwde: Shel, verpest het niet. En volgens Silverstein verliep het gesprek vrijwel hetzelfde als in het lied. Al veranderde hij de achternaam van Sylvia's moeder voor het nummer. Nou, nu komt het. De echte Sylvia hield jarenlang geheim dat zij de inspiratie voor het liedje was. Pas veel later werd haar identiteit door een Nederlander ontdekt. Dat was tv-producent Arjan Vlakveld. Via toevallig speurwerk vond hij Sylvia terug als museumdirecteur in Mexico-stad. En daarmee werd bevestigd dat het verhaal uit het lied inderdaad was gebaseerd op echte gebeurtenissen. Waaronder ook haar vertrek naar Mexico om daar te trouwen.
1: De top 1976 op Omroep Brabant.

Dr. Hook, Sylvia's Mother in de top 1976. Is overigens ook nog eens een Nederlandse versie van, hè, van Drukwerk. Sylvia's Moeder. En waar gebeurt het verhaal? En met een Nederlands tintje, dankzij tv-producent Arjen Vlakveld, die de echte Sylvia uiteindelijk heeft gevonden. We gaan naar de jaren 90 voor deze boyband. Dit is Boyzone, No Matter What.

0: Boyzone op 982 in de top 1976. Ja, de boybands uit de jaren 90. The Backstreet Boys, Take That, Boys to Men, NSYNC, Westlife, om er zomaar even een paar andere te noemen. Ook daarvan zijn liedjes terug te vinden in de lijst. Naar een andere lijst, dat is een lijst met files. Hij is kort, maar het zijn er twee. Op de N263 Breda richting Woestwezel, tussen Rijsbergen en Zundert, daar bijna een half uur extra reistijd. Dat heeft te maken met het Bloemencorso waarschijnlijk. En op de N292 Stramprooi richting Weert, tussen Weert en de Belgische grens, daar is ook 8 minuten vertraging. Het is vanmiddag zonnig, blijft droog. Temperatuur loopt op tot zo'n graad of 22, 24. Beetje afhankelijk van waar je in de provincie bent. Ook vanavond en vannacht is het droog. Koelt het af naar een graad of 15 à 16. En dan morgen een mooie nazomerse dag met veel zon. En 's middags tussen de 25 en 28 graden.
1: Goedemiddag!
2: 11 dagen lang de top 1976.
0: Met zometeen 980, maar we gaan eerst naar de Rolling Stones. Daar vinden we Lady Jane op 981.

0: jaren 60 al actief. Dat is te horen, deze plaat, Rolling Stones, Lady Jane. En onlangs brachten ze nog een nieuw album uit.
1: 1976, Overzicht.
0: De Rolling Stones, Foreign Tones, kwam uit in juli van dit jaar. Ik ga je meenemen terug naar het vorige uur. Om even de 10 liedjes met je door te nemen die ik aan je heb laten horen vanaf 1990. Want daar vonden we Pat Benatar, Love is a Battlefield, Guitar King van Hank and the Knife en The Jets op 989, de Arnhemse band. 988, dat brak de lijst door midden op 988. Ja, dat zei ik al. Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Eén plekje hoger, Risk It All. Daar sloot ik vorige uur bij af van Bruno Mars. En dit uur open ik met Killer Queen van Queen. Op 985 vonden we Thin Lizzy, Whiskey in the Jar. Op 984 Strawberry Fields Forever van de Beatles. En het echt waar gebeurde verhaal van Sylvia's mother, Dr. Hook, op 983. De boyband Boyzone, No Matter What, op 982. En zojuist één plekje hoger op 981. In de top 1976, de Rolling Stones met Lady Jane. En dat brengt ons alweer bij het volgende liedje. En dat is van Simon & Garfunkel op 980.
2: Dit is de top 1976.
1: Omroep Brabant.
2: Nummer 980.

Ja, als je niet kunt kiezen, dan pak je gewoon de megamix. Hè. Dan hoeft er niks gekozen te worden. Dan heb je gewoon al die liedjes uit de film Grease te pakken. Je hoorde John Travolta, Olivia Newton-John, de Grease Megamix op 979. We gaan snel door naar het volgende liedje. En dat is van Wham! En dat heet Club Tropicana. Dit komt uit 83. Dat is

Michael kreeg die trip nog een bijzonder staartje. Tijdens de opnames kreeg hij een relatie met een van de achtergrondzangeressen Shirley Holyman. En die zat ook in de clip. En die werd later bekend van Pepsi en Shirley. Dit is Club Tropicana. Wham!

0: mensen heeft gestemd.
1: En dit zijn de 1976 allermooiste nummers ooit gemaakt.
0: De top 1976.
1: Op Omroep Brabant. Nummer 900.

hoger we komen, hoe iconischer de liedjes ook worden. Zoals deze Bruce Springsteen, die maar liefst 17 keer in de top 1976 staat. En ook op 977 met Glory Days. We gaan naar een Oscar-winnaar. Ja, en dan hebben we het over een zanger. En die wint gewoon een Oscar voor Best Original Song. En dat was voor de film Tarzan. Dan heb ik het over Phil Collins op 976.

0: meer Top 1976 op Brabant.
1: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
2: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
4: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
3: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
5: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfoto's onder één dak. Bij Teun Arts in Sint Hubert.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: Comfort heeft al 50 jaar een naam. Teun Arts.
8: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts.
9: Koffieweken bij Lunenburg. Profiteer tijdelijk van aantrekkelijke aanbiedingen. Kom proeven in een van onze winkels en ontdek welk koffieapparaat het beste bij jou past. En zoals altijd, inclusief de Lunenburg-service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
0: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
10: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
11: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Voetbalverenigingen in de Randstad starten aparte competities voor veteranen vanwege agressie op de velden. Steeds meer teams sluiten zich daarbij aan. De competities zeggen dat zij in tegenstelling tot de KNVB ploegen kunnen uitsluiten. Ze zeggen te selecteren op teams die zich hebben bewezen als sportief. Het afgelopen seizoen liepen 1200 amateurwedstrijden van de KNVB zo uit de hand dat er mensen geschorst moesten worden. Dat is 0,14% van het totale aantal wedstrijden. De KNVB zegt het jammer te vinden als spelers zich terugtrekken in een soort eigen bubbel. In de zaak rond het geweld in Overasselt heeft de politie weer iemand aangehouden. Het gaat om een 26-jarige Belg die vrijdag is opgepakt in Amsterdam. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de gebeurtenissen in Overasselt. Inmiddels zitten er 33 mensen vast. Ondertussen is de herdenking voor de beveiliger die werd doodgeschoten afgelast. Die zal vandaag plaatsvinden bij een Nijmeegse studentenvereniging waar de man regelmatig werkte. Naar de herdenking zouden veel mensen komen. Dat waren er te veel om het allemaal in goede banen te kunnen leiden. In Kiev gaan vandaag de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner praten met president Zelensky. Gisteren spraken de gezanten in Moskou al met president Poetin over een plan voor het einde van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Poetin noemde die gesprekken constructief. En Nederland zou minder gasreserves kunnen opslaan. Dat zegt minister Van Veldhoven in het tv-programma WNL op zondag. De Europese Commissie had gevraagd aan de lidstaten om het vuldoel naar beneden bij te stellen. Zo moet worden voorkomen dat de prijs van gas omhoog gaat. De minister zegt dat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het wordt 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt en in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
12: Dankjewel. Het is bijna 2 minuutjes over 2. Ik ga zo van start met een uurtje tot 1976... voordat IBR straks om 3 uur het stokje van mij overneemt. En ik heb weer prachtige pareltjes door jullie gekozen in de top 1976.
13: Top 1976.
12: We gaan naar aftellen in dit uur naar 964. Maar deze drie, die ga je sowieso voorbij horen.

0: Songfestival-icoon. The Waterboys.
1: De top 1976.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
4: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
5: Wie was er aan de beurt?
6: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: 18+.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
4: SVK Benelux.
3: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
5: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
6: Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
7: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
8: Omroep Brabant begon in 1976 en bestaat 50 jaar.
9: Daarom trakteren we je 11 dagen lang op de top 1976.
8: Nummer 975.

0: Status Quo in You're in the Army Now.
1: 11 dagen lang.
2: De lijst van Brabant. Dit is de top 1976.
1: John van Voenhoven.
0: Op 975. Een liedje, natuurlijk een echte Status Quo klassieker. Die iedereen kan meezingen zo'n beetje. Maar komt gewoon uit Nederland. Moet je dit maar eens horen.
3: You're in the Army Now.
0: Het is een nummer dat van Rob en Ferdy Bolland is. Zij schreven het en brachten het zelf al uit in 1981. Maar het werd nooit een grote hit. 5 jaar later maakte Status Quo er een wereldhit van. En het is zeker geen vrolijk legerliedje. De tekst gaat juist over een jonge soldaat die ontdekt dat het leger vooral draait om bevelen, gevaar en oorlog. Nou, dat allemaal al in dat jaar 1986. En nu zijn we 2026 en er is nog niets veranderd. Alleen toen kwam hij uit en was het de nummer 1 hit voor Status Quo. En in 2026 was het in de top 1976 te horen op 975.
2: Een muzikaal cadeau. 11 dagen lang de top 1976.

Twee mooie liedjes achter elkaar. Ja, het zijn allemaal mooie liedjes. Op 974 zojuist Akte en de Munnik en Lopen tot de zon komt. En deze was van Robert Long op 973. Liefste, mijn liefste. In de top 1976 waren we alweer zijn aanbeland bij 972 voor. Opnieuw de Rolling Stones. Vorige uur had ik ook al deze band. Toen met een liedje uit de jaren 60. Nu gaan we aan het begin van de jaren 70. En dat is een liedje dat wel is geschreven in de jaren 60. Sterker nog, Brown Sugar, daar heb ik het over. Die lag al lang op de plank. Mick Jagger schreef het nummer al in 1969. En de Stones die namen het datzelfde jaar op. Dat deden ze in de beroemde Muscle Shoals Studio in Alabama. Maar pas in 1971, wat een mooi jaar trouwens, kwam hij uit op het album Sticky Fingers. En toen was het meteen raak. Het was nummer 1 in Amerika. De tekst gaat over slavernij, seks en racisme en is inmiddels behoorlijk omstreden. Jagger heeft later nog in een interview gezegd dat hij hem waarschijnlijk nu anders zou schrijven. The Rolling Stones met Brown Sugar in de lijst, de top 1976. Je kan hem overigens meebekijken op omroepbrabant.nl/top1976. Zie je alle liedjes, wat geweest is, wat je gemist hebt of misschien gehoord en wat er nog komen gaat. Met zometeen Johnny Logan. Maar eerst The Rolling Stones. Op 972. Brown Sugar.

0: Het is 1987 als deze man het Songfestival wint voor Ierland met Hold Me Now. Zijn naam is Johnny Logan op 971.
1: Top 1976. Overzicht.
0: Overzichtje even terug naar vorige uur op 980. Simon & Garfunkel met Mrs. Robinson. Mensen die niet konden kiezen wat betreft Grease en de liedjes van John Travolta en Olivia Newton-John zaten helemaal spot-on met de Grease Megamix op 979. Eén plek hoger. De all-inclusive knipoog van Club Tropicana van Wham. En 977 de Glory Days van Bruce Springsteen en uit de film Tarzan. Phil Collins en You'll Be In My Heart. Daarmee sloot ik vorig uur af om dit uur te beginnen met de Bolland en Bolland liedje In The Army Now. Maar dan uitgevoerd door Status Quo, wat wel een hit werd. Lopen tot de zon komt van Akda en de Munnik op 974. En op 973 Robert Long, Liefste, Mijn Liefste. Brown Sugar met de tekst waarvan Mick Jagger zegt dat hij het tegenwoordig anders zou hebben geschreven. Op 972 van de Rolling Stones. En zojuist Johnny Logan, Hold Me Now. Met op 971. Dat betekent dat we zijn aanbeland bij de volgende 10 liedjes. Om te beginnen met alweer een prachtig liedje van Boudewijn de Groot. Prikkebeen.
1: De top 1976. Omroep Brabant.
2: Nummer 970.
3: Hij staat in de sneeuw aan de poort van de stad. En prikt de dagen van december op zijn hoed. Hij fluit zijn pluche lapjeskat, want hij heeft last van muizenissen.

0: 1970 in de top 1976. Boudewijn de Groot. Meester Prikkebeen. Het komt uit 1968. Heeft zo'n typisch fantasierijke tekst van Lennart Nijg. Maar Prikkebeen heeft hij niet zelf bedacht. Meester Prikkebeen was al een bekend figuur uit een 19e eeuwse verhaal. Een zonderlinge man die achter vlinders en insecten aanging. En Nijg maakte daar zo zijn eigen surrealistische verhaal van. Boudewijn de Groot zette het op muziek. En dat deed hij niet alleen, want hij zong samen met Ellie Nieman. En dat leverde een hit op Meester Prikkebeen. Ook een notering in de top 1976 op 970. Eén notering voor de A2 in de lijst van files. Den Bosch richting Utrecht tussen Waardenburg en Culemborg. Daar 7 kilometer file. Een kwartiertje vertraging heeft te maken met een ongeluk. Daardoor is de linker rijstrook daar dicht. Het is zondagmiddag, het blijft ook droog. Kunnen wat wolkenvelden voorkomen. Het wordt een aangename 22 tot 24 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het droog en dan koelt het af naar een graad of 15, 16. En morgen maken we ons op voor een mooie nazomerdag. Veel zon en 's middags tussen de 25 en 28 graden.
1: Goedemiddag! 11 dagen lang de top 1976.
0: Met zometeen Charlie Daniels Band op 968. Maar eerst Sting, Englishman in New York.

0: vieren 50 jaar Omroep Brabant met het mooiste uit meer dan 60 jaar popmuziek.
1: Dit is de Top 1976.
2: Het gevoel van hier, Omroep Brabant.
0: Nummer 968.

0: Die zou zo viool kunnen spelen, zeg. Sowieso bijzonder. Een muzikaal stuk. Een stukje country, een beetje folk. Charlie Daniels Band. The Devil Went Down to Georgia.
1: Dit is de top 1966. Op Brabant.
0: Aangekomen bij nummer 967. En daar vinden we voor de tweede keer de band Toto. Eerder waren ze al te horen met Rosanna. Maar dit liedje is zo'n Toto-nummer dat nooit een enorme hit werd, maar onder de fans wel favoriet is. Ik heb het dan over Mushanga. Het staat op het album The Seventh One uit 1988. Het is een liedje met duidelijk Afrikaanse invloeden. Een beetje in het verlengde van Afrika. Die gaan we ook trouwens nog horen in de lijst. Maar dan wat ritmischer en wat avontuurlijker. De zang is overigens van Joseph Williams. En dat is de zoon van Star Wars-componist John Williams. Toto met Mushanga.
1: Nummer 967.

966 voor deze plaat. Scott McKenzie, San Francisco. Daarvoor nog Mushanga op 967. Nathalie die app nog. Die zegt, oh wat fijn dat deze ook op het lijstje van veel andere mensen staat. Waardoor die op dat nummer terecht kwam. In ieder geval in de lijst terecht is gekomen. Dankjewel voor je appje, Nathalie. Sowieso kan lekker appen deze middag. 06-573-282-03. Dat liedje van Scott McKenzie trouwens. Dat werd al in 1967 geschreven. Dat was door John Phillips van de Mama's en de Papa's. En eigenlijk was het liedje een soort van promotieplaatje. Het was bedoeld om jongeren enthousiast te maken voor het Monterey Pop Festival. Die oproep om naar San Francisco te komen met bloemen in jaar, die werd overigens veel groter dan dat. Want duizenden jongeren trokken die zomer naar de stad. En het nummer werd de soundtrack van The Summer of Love. Scott McKenzie met San Francisco. Leuk om die ook weer eens te horen. En zo is de diversiteit bijzonder groot dankzij jullie stemmen op de lijst die je kunt terugvinden op omroepbrabant.nl, top 1976. En natuurlijk de hele week nog kunt horen hier op de radio. Dit zijn The Waterboys.

0: kan er naartoe trouwens. In Amsterdam, ze treden op deze Waterboys. In de Avans Live 10 september. Misschien dat ze dit liedje daar ook gaan spelen. Denk het wel, dat is een van de grootste hits. Hall of the Moon, de Waterboys. Ik ga afscheid van je nemen. Voor heel eventjes morgenavond ben ik er weer. Maar de top 1976 die gaat gewoon door. Hoe leuk is dat? Zometeen Hubert Mol. Tot 6 uur en daarna gaan we nog gewoon verder. Tot 10 uur vanavond met deze prachtige lijst. Ik wens je nog een hele fijne zondagmiddag. En veel plezier zometeen bij Hubert. Sweet Blockbuster.
1: Nummer 964.

0: Straks meer Top 1976. Op Brabant.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
3: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
8: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
9: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfauteuils onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
10: Bij City Mondzorg plaatsen we dankzij de nieuwste technieken kronen binnen één dag.
9: Teun Arts, al 50 jaar de specialist op het gebied van lekker zitten.
11: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
9: Even helemaal niets. In een relax fauteuil van Teun Arts.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
13: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Kiev zijn gesprekken bezig tussen de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner en de Oekraïense president Zelensky. Op tafel ligt een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Voetbalverenigingen in de Randstad starten aparte competities voor veteranen vanwege agressie op de velden. Steeds meer teams sluiten zich daarbij aan. De competities zeggen dat zij, in tegenstelling tot de KNVB, ploegen kunnen uitsluiten. Ze zeggen te selecteren op teams die zich hebben bewezen als sportief. Het afgelopen seizoen liepen 1200 amateurwedstrijden van de KNVB zo uit de hand dat er mensen geschorst moesten worden. Dat is 0,14% van het aantal wedstrijden. De KNVB zegt het jammer te vinden als spelers zich terugtrekken in een soort eigen bubbel. De in Tilburg ontsnapte serval is in de tuin van een van de buren gevangen. Het katachtige roofdier dat in Afrika in het wild leeft ontsnapte gisterochtend uit zijn kooi in de tuin van de eigenaar. Bij een van de buren werden 2 kippen door het dier gedood. Die kippen werden in een vangkooi gelegd en dat werkte. De serval kroop erin. Het dier in Tilburg is vorig jaar ook al een keer ontsnapt. Motocrosser Jeffrey Herlings is voor de derde keer wereldkampioen geworden in de MXGP. De 31-jarige Nederlander had in Turkije in het eerste deel van de wedstrijd al genoeg punten verzameld voor de wereldtitel, waardoor de tweede manche vanmiddag er niet meer toe doet. Herlings werd in 2018 en 2021 ook al wereldkampioen in de MXGP. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: En dan zit je toch even te wachten op welke nummers er allemaal gaan komen. Eerst maar even de file nemen. A2, Den Bosch richting Utrecht tussen Waardenburg en Culemborg. 7 kilometer, dat heeft te maken met een ongeluk. Is alweer voorbij, de weg is weer vrij. Dus je kunt je opmaken voor ontspanning. En welke ontspanning krijg je dan?
15: La place rouge était blanche. La neige faisait un tapis.
14: Nathalie Gerber, Bécon.
15: Ah,
14: prachtig. 1964. Oh, onze eigen Peter. Peter Smulders uit Tilburg. Oh ja, Avicii. Daar word je blij van. Maar welk liedje niet in onze top 1976?
0: Top 1976.
16: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
17: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
16: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
17: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
18: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
19: Voor wie zijn we ook alweer?
18: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles-netwerk. Ziggo.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
20: Ook zo'n last van warmte in huis en fel zonlicht dat in je ogen schijnt? Met zonwering van Glaudemans hou je warmte en zon beter buiten. Vakkundig geplaatst en eenvoudig te bedienen. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
21: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt. Onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannunen-mondzorg.nl.
22: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
23: Mijn papa verkoopt stoelen.
24: In Mil, Reuzel en Riethoven.
22: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
0: Omroep Brabant begon in 1976 en bestaat 50 jaar.
25: Daarom trakteren we je 11 dagen lang op de top 1976.
26: Het gevoel van hier. Omroep Brabant.
0: Nummer 963.
15: La place rouge.

0: Het is een beetje, klein beetje te vergelijken met het kleine orkest over de muur. Het liedje Nathalie van Gilbert Bécaud uit 1964. Het gaat vooral over het ineenbrengen van Oost- en West-Berlijn. Het oosten en het westen van Duitsland. En toen was daar sprake van. Zou dat ooit gebeuren? Dat was de gedachte.
1: 11 dagen lang.
2: De lijst van Brabant. Dit is de top 1976.
1: Hubert Mol.
0: Hij heeft mooie plaatjes gedraaid. John, ik heb met plezier naar hem geluisterd. Maar ja, alle eer voor John natuurlijk. Maar dat is niet helemaal waar, want jullie hebben ze uitgezocht. Het zijn jullie liedjes die ook weer nu de komende 3 uur worden gedraaid door mijzelf. Met bijvoorbeeld iets van de Creedence... Ja, ik wou zeggen Creedence Clearwater Revival. Dat kan wel zo zijn, maar het is niet van CCR. Het is eigenlijk een liedje van Marvin Gaye. Het werd gemaakt van Marvin Gaye, maar het werd niet op single uitgebracht. Dat vond de baas van Motown niet goed. En dus ging het naar Gladys Knight en ging het ook naar de Creedence Clearwater Revival.

0: Het was eigenlijk Smokey Robinson en America's die het voor het eerst opnamen. Maar ja, en er werd een beetje rommel met al die liedjes. En dan mag je zelf bepalen welke dat jij het mooist vindt. Die van de Gladys Knight en de Pips. Of zeg je van, nou, die van Creedence die je net hoorde. Die vind ik toch wel heel bijzonder. In ieder geval hebben veel mensen gestemd op het liedje. Anders zou die niet in de top 1976 komen te staan. Maar er is veel gehakketag geweest over dit ene plaatje. Dat geldt misschien wel voor meer nummers waarvan we het niet allemaal ineens weten. Goed dat je er bent. Het is de top 1976. Mee te beluisteren via alle zenders van Omroep Brabant, internet, app en dat soort dingen allemaal. Maar je kunt hem ook volgen. Dat kan ik zeggen dan maar even. Via omroepbrabant.nl/top1976. Dus omroepbrabant.nl/top1976. En nog even voor de duidelijkheid. Ronnie heeft het ook al eens uitgelegd. We draaien dus niet alleen muziek uit 1976, nee. We draaien muziek over 50 jaar. Omroep Brabant, 50 jaar muziek. 50 jaar muziekgeschiedenis. En dat heeft te maken met het feit dat we ontstaan zijn in dat jaar 1976.
1: De top 1976.
0: Er was daar dat liedje Oceaan. Een gevoelig mooi liedje voor een raccoon. En er kwam er nog één. De tweede, als opvolger van die Oceaan. Het is al laat, toch?

0: Na dat prachtige liedje Oceaan hadden ze tegen elkaar gezegd van, nou, zeg dat Nederlandstalig, ja, dat is niet echt iets wat bij Raccoon past. Dat gaan we ook niet meer doen, dat doen we niet meer. Nou, we weten dat het anders is gelopen. Dit was Het is al laat toch, gebaseerd op First Dates. Ken je dat tv-programma, First Dates? Dan ga je dus met elkaar dineren en dan kijk je of er misschien een vonkje overspringt in plaats van dat er eten bij het ander op het bord komt, omdat je dat uitspuugt. Nee, het gaat erom dat je elkaar een beetje beter leert kennen en eten is iets sociaals. En hij zong dat liedje, of ze zongen dat liedje, in De Wereld Daardoor van Matthijs Nieuwkerk. Daar traden ze steeds op en dan zongen ze een actueel liedje en het ging over First Dates, dus vandaar dat ze zo op dat liedje kwamen. En dan klinkt zo'n liedje ineens heel duidelijk. Dan weet je precies waar het over gaat nu bij deze. Over duidelijkheid gesproken.
1: Tot 1976, overzicht.
0: Ja, even de administratie bijwerken is uitermate belangrijk. Als ZZP'er weet je hoe dat voelt. Weet je hoe dat is. Als eigen ondernemer. Maar ook als je thuis administratie op orde wilt hebben, is dat toch prettig. Dat geeft rust, dat geeft orde. 970, Boudewijn de Groot, Meester Prikkebeen. Englishman in New York, ook gedraaid bij John straks. Nummer 969... Dan Charlie Daniels Band, niet het origineel. The Devil Went Down to Georgia, maar wel de hit. Herkenbaar, 968. Toto, 967. Mushanga, San Francisco. Scott McKenzie, vriendje van John Phillips. En dus kreeg Scott McKenzie dat liedje cadeau van John Phillips. Op 966. En The Waterboys, 965. The Hall of the Moon. Blockbuster van The Suite, 964. Gilbert Bécaud en het wonderschone Nathalie. En toen nog gedraaid, The Creedence Clearwater Revival, I Heard It Through the Grapevine. John Fogerty en broertje Tom Fogerty toen nog. En Het is al laat toch? Dat was het verhaal over Raccoon op 961.
2: Nummer 960.
0: Het is The Queen of Country Music, zo werd ze genoemd. Tammy Wynette.

Toch een heel klein beetje een volksheld uit Tilburg. Peter Smelders zat bij verschillende bandjes. Dat overal op is nooit echt doorgebroken in den landen. Maar in Tilburg en op sommige plekken ver daarbuiten was hij toch graag gezien en graag gehoord. Peter Smelders overleed in 2012 en dit was My Little Lady. En dan naar een liedje wat meteen problemen gaf bij Dennis Edwards, een van de zangers van de band. Het begin van het liedje gaat over een datum. En hij had er moeite mee, Dennis Edwards, zanger van de band. Want je hoort namelijk the 3rd of September. En hij wilde dat niet zingen, omdat zijn vader overleden zou zijn. Maar nou komt het. Waar deed hij moeilijk over? Want zijn vader was overleden op 3 oktober en was ook geen zwerver. Maar hij trok het zich toch aan. Het feit dat die verkeerde datum werd gezongen en die datum associeerde hij toch met de dood van zijn vader. Dat gaf een hoop troubles. Het liedje is overeind gebleven. De Temptations hebben het gewoon gedaan, hebben het gewoon gezongen. Het is 1972 en hier, vandaag, op deze zondag 6 september... is het nummer 958 in de top 1976. Papa was de Rolling Stone, The Temptations.

0: Zalig. Lekker een beetje genieten van de 5 minuten Motown muziek van de Temptations. Kijk even naar het verkeer in Brabant. Nou, er zijn geen echte problemen. Gebruikelijk is dat je de brug bij Gorkum, dat daar opgelet moet worden als je een vrachtwagen bent. Maar die rijdt op zondag niet zo heel veel. Maar dat is het dan, maar er staan geen files te vinden. Kijken we even naar het weer. Hoe staat het ervoor met het weer in Brabant? Nou, vandaag is het droog, zonnige periode. Af en toe wat wolkenvelden. Het is een graad of 22 tot zelfs 24 graden. Het is een matige windje. Vannacht blijft het trouwens ook droog. Morgen wordt het nog wat warmer. Dan wordt het misschien wel een graad of 28 zelfs.
1: Goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag.
2: 11 dagen lang de top 1976.
0: En te volgen via omroepbrabant.nl. /top1976.
2: Nummer 957.
0: Daar vinden we Henk Bernard.

0: Hou me nog één keertje vast van Henk Bernard. Op zijn site staat dat ieder optreden van de man een feestje is. Je bent gewaarschuwd. Leo der Kinderen. Lea der Kinderen. Ja, Lea der Kinderen. Lea, ja. Goedemiddag. Zeg, gefeliciteerd, hè.
1: Ja, dankjewel. Hè. Ja. Ik heb een jarige dochter van 25.
0: Oh, ik dacht dat ik je moest feliciteren met 50 jaar op Brabant.
1: Ja, ook. Nou, vooruit dan.
0: Zeg, dus er wordt flink gefeest bij jou thuis.
1: Ja, nou, even een beetje rustig, want ze moet stil zijn nou, hè.
0: Oh, dat is waar, ja. Zeg, wat, ik belde jou vanwege jouw lijstje. Ik zat te kijken waar je allemaal op hebt gestemd.
1: Ik zit niet meer weten,
0: hè. Nee, weet je niet meer? Zal ik je een beetje helpen? Want je hebt Guus Meeuwis met Brabant. Dat is een goede keuze, hè. Jolien, ja, Dolly Parton, Bakjes op een Kaai, Reese Experience, Ray the Love, Golden Earring, René Karstef, Erkel. Maar het gaat alle kanten uit. Ben je niet
1: Rhapsody?
0: Ja. Was het een makkie voor jou om het te doen?
1: Nee, nou, ik dacht van, wat zou ik toch eens doen? En toen kwam ik van het een in het ander. En het zijn allemaal mijn liedjes, hè?
0: Ja, want je kunt jou niet betrappen op eenzijdigheid.
1: Nee. Ik ben niet eenzijdig.
0: Nee, is dat typerend voor het hele leven van Lea?
1: Ongeveer.
0: Ja, je moet er zelf mee lachen, hè? Dat kan wel eens gevolg hebben, denk ik, voor de omstanders bij jou het leven.
1: Ja, denk ik ook.
0: Ja. Nou kwam ik ook een liedje tegen van Avicii, Hello in Black, Wake Me Up. Zit daar nog een diepe gedachte achter? Of?
1: Nee, ik vond dat gewoon mooi. Ik kan nooit op de naam komen, maar ik vond het wel altijd een mooi liedje.
0: Je wordt er wel blij van in ieder geval.
1: Ja, zeker.
0: Zeg, hoe gaat de dag verder? Want ja, ik wou bijna zeggen, wordt er nog een beetje geluisterd naar de top 1976? Maar als je daar
1: zeker.
0: Bent...
1: zeker. Wij zitten buiten en de radio staat binnen gewoon aan, hè?
0: Oh, oké, dat is goed. Dus dat ik je daar niet op kan betrappen dat je hem uit hebt staan, hè?
1: Nee, we moeten een beetje met de buurt rekening houden,
0: hè? Oké, dat is goed. Ja. Ik vond het leuk je even gesproken te hebben. Dankjewel. We gaan Wake Me Up draaien, Avicii, want die staat er dus in. Ook namens jou, dankjewel, hartelijk dank. Ja. En lekker feesten daar.
1: Ja, jullie ook nog. Fijn feestje.
0: Tot ziens. Dank je. Dag Lea.
1: Oké.
0: Houdoe. Houdoe.

0: 176 mooiste, beste, leukste en gezelligste nummers ooit gemaakt.
1: De top 1976. Omroep Brabant.
2: Hoi, ik ben John de Bever en ik feliciteer Omroep Brabant met hun 50.

0: Het is misschien niet muziek die je iedere dag thuis draait, maar als je dan zo'n liedje hoort in zo'n hitlijst als deze top 1976, is dat toch verrekte lekker, zeg. Het is John de Bever, Ik ga leven. Zaalvoetballer, ontdekt op Jakarta, vader Abraham, en grootgemaakt door Kees Stevens. Want zonder Kees is hij volgens mij toch een stuk minder.
1: Top 1976.
0: Een liedje van de man die zich heeft vernoemd naar zijn haar. Simply Red. Rood haar is hij, Mick Hucknall. Holding Back Tears. Hij was 17 jaar. Hij studeerde kunst. Beeldende kunst studeerde hij. En de kunst staat voor het onbewuste, het loslaten. En kijken naar wat er gebeurt in het onbewuste. En dat transformeren. Nou, dat was een beetje de gedachte. En hij heeft het geschreven in het huis van zijn vader. En daar kon hij blijkbaar heel goed nadenken. Daar zat hij op zijn gemak. En dan komt er snel de gedachte. Even terug naar die tijd. Op een zondagmiddag als deze is dat lekker. Zonnetje schijnt buiten. Je zit te luisteren naar een lijst door jou samengesteld. Misschien heb je al gestemd op het liedje. En dan is het lekker onderuit gezakt. Even genieten.
2: Ja.
0: En een beetje harder zetten, dat mag. Zonder dat het de oortjes pijn doet. Maar dat je er extra van geniet.

Wat een zaligheidje dit, hè? Holding Back the Years van Simply Red. Even nog dan een paar mensen bedanken. Tini Kapteins, Alfred Schieks, René Opdam, Ineke Tapken, Rick Lodewijk, Bart van der Meijs, Angelique van der Hoofd, Marielle van Beuren. En nog veel meer mensen die hebben gestemd op dit prachtige liedje van Simply Red. Holding Back the Years. Onze eigen Stef van Duinhoven. Hij was hier met Huckdon. Hij kwam optreden, Simply Red. Onze eigen Stef, die je straks hoort, ging naar het optreden. Vond het zo goed dat hij een dag later weer is teruggegaan en nog een keer dat optreden van Simply Red heeft beluisterd en heeft bekeken. Hoe bijzonder is dat dan? En een mooie anekdote extra voor onze top 1976. Uit Duitsland. Alphaville. Bestaan al enige tijd en weten niet van wat we houden. Big in Japan.

In Japan van Alphaville. Eigenlijk heten ze Forever Young. Dat zou later titel worden voor een liedje dat ze hebben uitgebracht. Ze keken naar een science fiction film en die film heette Alphaville. En dat vonden ze toch een beetje beter passen. En dus werd de naam Alphaville voor dit Duitse synthesizer gezelschap. I've been

0: Thank you very, very much. Thank you.
1: Straks meer Top 1976 op Brabant. Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
3: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.

0: Toodaloo.
1: Leveren in vuurwerken.nl.
2: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Vodafone. Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
4: Mijn papa verkoopt stoelen.
5: Dit zit. Al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
6: Dit zit.
5: Voordelig en snel.
6: Dit zit.
7: Er waren eens 3 zussen. Lieneke, Wiesje en Roosje. Zij zetten de droom voort waar hun vader in 1988 mee begon. Geen glazen muiltjes, maar de perfecte nachtrust.
5: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
8: Ben jij toe aan een carrièreboost? Bezoek dan de VDL Carrièredag op donderdag 17 september. Tussen 9 en 8 kun je vrijblijvend binnenlopen bij 9 VDL bedrijven in Hapert en Eersel. Wil je meer weten? Check vdlcarrieredag.nl.
9: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow.
8: Ben jij toe aan een carrièreboost? Check vdlcarrieredag.nl.
9: Jouw muziek hoorbaar in huis en tuin. Met Avenue.
10: Avenue.
11: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
13: Manning Zampersen met het NOS-journaal. In Kiev zijn gesprekken bezig tussen de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner en de Oekraïnse president Zelensky. Op tafel ligt een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Nederland zou minder gasreserves kunnen opslaan. Dat zei minister Van Veldhoven in het tv-programma WNL op zondag. De Europese Commissie had gevraagd aan de lidstaten om het vuldoel naar beneden bij te stellen. Zo moet worden voorkomen dat de prijs van gas omhoog gaat. De minister zegt dat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. In de Randstad ontstaan nieuwe voetbalcompetities voor veteranen. De clubs die zich aansluiten doen dat vanwege agressie op de velden bij amateurwedstrijden van de KNVB. De voetbalbond zegt het jammer te vinden omdat spelers zich zo terugtrekken in hun eigen bubbel. In de Duitse plaats Hietzakken is Prins Klaus herdacht. Hietzakken ligt zo'n 80 kilometer ten zuidoosten van Hamburg. Klaus werd daar 100 jaar geleden geboren. Bij de herdenking waren prinses Beatrix, koning Willem-Alexander en prins Constantijn aanwezig. Ze bezochten een monument voor Klaus en wandelden over de Prins Klaus Promenade, die in 2014 werd geopend door prinses Beatrix. Klaus en Beatrix trouwden in 1966. De prins overleed in 2002. In de Eredivisie hebben FC Groningen en FC Twente gelijk gespeeld. Het duel in Groningen eindigde in 2-2. Alle doelpunten vielen voor de rust. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt met in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
14: Het is rustig op de Brabantse wegen, dus we kunnen ongestoord verder luisteren.
12: Tot 1976.
14: En zetten voor je de beste liedjes op een rijtje.
15: Als liefde zoveel jaren kan duren, dan moet het echt wel liefde zijn.
14: Is mooi. En wat dacht je van deze?
15: You are so beautiful.
14: Ja, Joe Cocker komt er ook aan. Dankzij jou, je hebt opgestemd.
16: De top 1976.
17: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
0: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
3: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
10: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
18: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 20% zomervoordeel op de Alpincollectie.
19: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
20: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
19: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis.
21: De Kring Roosendaal. Theater voor ons allemaal. Met Bert Visser, Elaine Clark, Hans Klok, de Drieërs en Dolly Dots de Musical. Maar ook gratis kindervoorstellingen en maar liefst 16 van de beste artiesten uit België. Kijk op dekringroosendaal.nl.
22: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
23: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
24: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
23: Vragen over groei.
25: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
23: Of vragen waar je niet omheen kunt.
25: Hoe behoud ik mijn mensen?
23: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
22: City Mondzorg is ook expert op het gebied van implantologie. Laat u adviseren.
26: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
27: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
26: De verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
27: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
28: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfauteuils onder één dak. Bij Teun Arts in Sint Hubert.
29: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
28: Comfort heeft al 50 jaar een naam. Teun Arts.
29: Woonboulevard Os. Kom nu extra voordelig woonshoppen tegen hoge kortingen.
28: Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts.
11: Omroep Brabant begon in 1976 en bestaat 50 jaar.
12: Daarom trakteren we je 11 dagen lang de top 1976.
11: Nummer 951.
1: We rijden met de trojka door het eindeloze woud. Het vriest een graad of 30, het is winter en vrij koud.

waarover ik zo even zong. Een lommerrijk en zeer onoverzichtelijk terrein, waarin men zich gelukkig prijst dat er geen leeuwen zijn. We zijn op weg naar Omsk, maar de weg daarheen is lang. En daarom vullen wij de tijd met feestelijk gezang. Intussen gaat zich iets bewegen in de achtergrond. Iets donkers en iets talrijks, en dat lijkt me ongezond. Ze zijn nog vrij ver achter ons, ik zie ze echter wel. Het is een hele massa en ze lopen nogal snel. En door ons achterna te lopen halen zij ons in.

Het is van hier naar Omsk nog een kleine 100 verst. Het is prettig dat de paarden net vanmiddag zijn ververst. Maar jammer dat de wolven ons toch hebben ingehaald. Men ziet de flinke eetlust die hun uit de ogen straalt. We doen heel onbekommerd en we zingen continu. Toch moet er iets gebeuren onder moeders paraplu. En zonder op te vallen overleg ik met mijn vrouw. Wie moet er aan geloven, vraag ik toe, bedenk eens gauw. Moet Igor het maar wezen? Nee, want Igor speelt viool. Wat vind je van Natasja? Maar die leert zo goed op school. En Sonja dan? Nee, Sonja niet, zij heeft een mooie alt. Zodat de keus tenslotte op de kleine Piotr valt. Dus onder het gezang pak ik het ventje handig beet. Daar vliegt hij uit de trojka met een griezelige kreet. De wolven hebben alle aandacht voor die lekkernij. Nog 84 verst en oh wat zijn wij heden blij. We mogen Piotr wel waarderen om zijn eetbaarheid. Want daardoor...

0: Er klinkt weer dat gehuil en onze hoop is weer verscheurd. De wolven zijn terug en nu is Sonja aan de beurt. Daar gaat het arme kind, zij was zo vrolijk en zo braaf. Nog 68 werst en in Den Haag, daar woon ik graaf. Ik zit nog na te peinzen en mijn vrouw stort mijn getraan. En kijk, daar komen achter ons die wolven alweer aan. Dus Igor, het is wel spijtig, maar jij wordt geen verdioos. Nog 52 verst en daar was laatst een meisje los. Nu Igor is verwijderd, hebben wij weer even rust. Maar nee, daar zijn de wolven weer op nog in pracht belust. De doodskreet van Natasja snijdt ons pijnlijk door de ziel. Nog 36 verst en in één blauw kruitenkiel. Mijn vrouw en ik zijn over, dus we zingen één duet. En als het even mee wil zitten, halen we het net. Helaas, ik moet haar afstaan aan de hongerige troep. Nu nog maar 20 vers en hoeper de poep zat op de stoep. Ik zing nu weer wat lustiger, want ons komt in zicht. Ik maak een sprong van blijdschap en verlies mijn evenwicht. Terwijl de wolven mij verslinden, denk ik dat is pech. Ja, Omsk is een mooie stad, maar net iets te ver weg.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Ja, je ziet er veel dit jaar.
1: Trojka hier,

0: en liefdadigheidsbazaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Hulde aan het gouden paard.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Toe Jozef en staat gij daar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Moeder is de koffie klaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Kijk, daar loopt een adelaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Is hier ook een abattoir.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Basgitaar en klapsigaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Flink gebouwde weduwnaar.
2: Ja, sorry. Moet het ook een klein beetje belachen.
0: Lief onze goede tijd. Ja.
2: Het is een beetje een rijmelarij. Je zou denken hij is Neerlandicus, dat was hij niet.
3: 11 dagen lang.
4: De lijst van Brabant. Dit is de top 1976.
3: Hubert Mol.
2: En we trapten de lijst af met Herman Potser, zo heette hij. En het ging over de doderit Dr. Anders P. Nou, de P van Potser, je zou denken hij is Neerlandicus. Een beetje rijmelarij en het pakte goed uit. Het is een prachtige dictie die de man had. Het is leuk om naar te luisteren, hij wordt niet zo vaak meer gedraaid. En werd toen destijds ontdekt, hij heeft heel veel mensen ontdekt, Willem Duis heeft hem ontdekt in Voor de Vuist Weg. Ja, de wat jongere luisteraars zegt dat helemaal niks, maar de luisteraars van mijn leeftijd, die kennen dat toch wel. En misschien een beetje ouder, die kennen Willem Duis toch wel. En daar werd heel veel talent ontdekt. En tegenwoordig heb je daar TikTok voor. Nou, dat was een beetje de voorloper van TikTok, zo zou je het kunnen noemen.
4: Dit is de top 1976.
2: Met Herman van Veen.

0: En soms maand zo'n liedje even tot stilte. Gewoon even, even stil. En er is te veel mensen op gestemd. Liefde van Later, Herman van Veen. Hij woont tegenwoordig op landgoed De Palst. Daar heeft hij zijn eigen theatertje. Dat is in Soesterberg. En daar zit ook een restaurantje bij. En dat is vrij toegankelijk voor iedereen. En ook het museum ligt er vlak naast. Dat is een militair museum. En als je denkt van, ik wil hem toch eens tegenkomen, gewoon even een praatje met hem maken. Het is een mooie dag. Je moet er een uurtje verrijden, zo'n beetje vanaf Eindhoven, laat ik het zo zeggen. En dan is het leuk dat je hem daar tegenkomt. Hij zit daar vaak op het terras, drinkt een kopje koffie en praat met iedereen. Herman van Veen.
1: Top 1976, overzicht.
0: Ja, misschien is het handig om je dan meteen even bij te praten hoe het ervoor staat, hè. Want je hoorde Tammy Wynette op 960, Stand By Your Man, My Little Lady, ons eigen Peter Smulders. En we zullen hem nooit vergeten. Nummer 959. Dan de Temptations op 958 met Papa Was a Rolling Stone. Hou me nog een keertje vast. Henk Bernard, 957. Avicii en Aloha Black. Tim, 1956 met Wake Me Up. John de Bever, Ik Ga Leven op 955. 954 voor Simply Red en een van zijn vele hits, Holding Back the Years. Uit 84 kwam de hit Big in Japan, Alpha Viel, 953. En de Dubliners wisten er toch nog weer een feestje van te maken op nummer 952, Wild Rovers. En dat wat je net hoorde was Dr. Anders P. met Dode Rit en Liefde van Later van Herman van Veen op 950. Wat komt er na 950 dan?
1: De top 1976 op Omroep Brabant.
0: Een lange op 949. Een hele lange. Michael Kiwanuka.

0: vieren 50 jaar Omroep Brabant met het mooiste uit meer dan 60 jaar popmuziek.
1: Dit is de Top 1976.
2: Het gevoel van
3: hallo, hier Robert van Beckhoven. 50 jaar Omroep Brabant, 50 jaar thuiskomen. Op naar de volgende 50, proficiat en nog heel veel plezier vandaag.
0: Ooit zoveel mooie nummers in één lijst gehoord?
4: Jij bedankt voor het stemmen.
0: Dit is de Top 1976 op Omroep.

0: Hier.
1: En volledig met het lichaam als instrument gemaakt.
2: De top 1976.
1: Het was de tweede versie van het liedje trouwens, want hij had het aanvankelijk al op plaat gezet en dan klinkt het zo.
3: Is she really going out?
1: Dat klinkt toch net een beetje anders, maar hij deed niet zo heel veel. En toen hij de live-uitvoering onder de aandacht wist te brengen van het grote publiek, wisten wij ineens dat het toch wel een knijter van een plaat zou zijn. Het was het liedje van George Jackson, Is He Really Going Out With Him? En je hoorde de versie uit 1988. Even kijken hoe laat het is overzicht belaat. Hoe staat het met verkeer in Brabant? Ik neem je even mee naar de wegen in Brabant. Nou, je kunt overal op je gemakje doorrijden. Ik zie geen file van betekenis. Nou, ja. Zal ik deze van mij nemen dan toch? A29, Rotterdam, richting Berenopzoom. Is deze kant uit. Tussen Numansdorp en Helgasplein, 2 kilometer. En dat levert 5 minuten extra reiszet op. Daar staat een kapotte auto, dus daar moet je mee doen. Even nog kijken naar het weer van vandaag. Het is prachtig weer voor het bloemencorso trouwens. 20e keer. En het schijnt een gouden combinatie te zijn volgens Gerda door te kijken en te luisteren naar de radio. Dat schijnt een mooie combi te zijn. Vandaag periode met zon, af en toe wat wolkenvelden, 22, 24 graden. En morgen wordt het allemaal een beetje warmer, dan gaan we op naar de 28 graden.
4: Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
2: 11 dagen lang de top 1976.
1: Een prachtige film, Bright Flight. Daar komt het liedje uit dat je gaat horen.
4: Omroep Brabant.
2: Nummer 947.
1: Daar staat Ilse de Lange.

Het is een prachtige film. Daar komt de soundtrack uit van Ilse de Lange. Miracles heet het liedje. Het komt uit de film Bright Flight. Speelde het gehouden volgens mij nog in. Het gaat over, ik meen drie jonge bruiden, drie jonge vrouwen. En die gaan naar een luchtrace die plaatsvindt. Nou ja, ze worden natuurlijk verliefd, romantiek, dat soort dingen allemaal. The Bright Flight, dat zo heet het. En ze zoeken ook iemand uit, hè. Even nog over de bloemencorso, de combinatie kijken en ook luisteren. Dat kan, je kunt gewoon Omroep Brabant TV aanzetten en kijken. En je kunt lekker luisteren naar de top 1976. Ik had het over dat corso. 20 buurtschappen doen ermee en het bestaat al 90 jaar. Het is het grootste dahlia corso ter wereld en het bestaat 90 jaar. Hoe bijzonder is dat dan? En wij bestaan 50 jaar, dat is ook heel bijzonder. En daarom een top 1976 met een liedje van Rocco Granata, Marina. Marina was een sigarettenmerk. En Rocco Granata trad op met wat muzikanten. En tijdens de pauze gingen de medemuzikanten even roken. Ergens. En zat hij alleen. En ja, ze gingen roken. En dus zong hij een beetje Marina, Marina, Marina. Hij bedacht de tekst ter plekke. En zo waar. Het werd later een grote hit. Overigens, Rocco Granata was een inspirator voor Pierre Carter. Pierre Carter vond Rocco Granata geweldig. En ging regelmatig vanuit de chocoladefabriek naar Rocco Granata. Dan had hij weer een liedje. En dan vroeg hij aan Rocco Granata wat hij ervan vond. En zo komen alle verhalen samen. In onze top 1976.

It's a Heartache van Bonnie Tyler. Op 8 juli jongsleden overleden, 75-jarige leeftijd. Herkenbaar aan het rauwe stemgeluid. En dat stemgeluid had ze vroeger nooit. Maar ze trad veel op in nachtclubs, discotheken. En daar heeft ze dat rauwe stemgeluid in overgehouden. En het werd meteen handelsmerk. Heeft er verder ook nooit meer wat aan gedaan. Kwam naar die van Rocco Granata, Marina, Marina, Marina. En dan een baas boven baas. Er zijn heel veel liedjes, 1976 liedjes voor je op een rijtje gezet. Jullie hebben ze zelf uitgekozen, maar er is altijd een liedje of meerdere liedjes die je zelf het meest raken. Ik heb dat bij het volgende nummer. En vooral vanwege de woorden, want iedereen hoort de woordjes zo graag. You are so beautiful.

Zo'n liedje kan je tot diep in je hart raken, denk ik dan. Hè? You Are So Beautiful, Joe Cocker. En hij zingt het ook echt alsof hij het meent, alsof het van hemzelf is. Maar het is niet van hemzelf. Het werd geschreven door Billy Preston. Die heeft het al op plaat gezet. En Billy Preston zong het eigenlijk, of bedacht het, als een eerbetoon aan zijn moeder, omdat hij zoveel van zijn moeder hield. Maar die van Joe Cocker is eigenlijk voor ons allemaal. Omdat we, ach, de woordjes als een streling door het oor krijgen. De laatste voor dit uur. Maar nog niet de allerlaatste voor de top 1976. Die gaat ook wel even door. Het is nummer 943. Daar staat Wicked Love. Was een oude steunplaat van Frits Spits. Op Hilversum 3. Het werd ook nog alarmschijf bij Veronica. Kortom, gewaardeerd door heel veel collega's en radiozenders. En nu nog steeds hoorbaar. Uit 1979. Deze oude van de Iering.

0: Straks meer Top 1976. Omroep Brabant.
1: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
2: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
2: De megajackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Verse vis, morgen in huis.

0: voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
1: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
2: Koffieweken bij Lunenburg. Profiteer tijdelijk van aantrekkelijke aanbiedingen. Kom proeven in een van onze winkels en ontdek welk koffieapparaat het beste bij jou past. En zoals altijd, inclusief de Lunenburg-service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
3: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
4: SVK Benelux.
3: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
5: Ben jij toe aan een carrièreboost? Bezoek dan de VDL Carrièredag op donderdag 17 september. Tussen 9 en 8 kun je vrijblijvend binnenlopen bij 9 VDL-bedrijven in Hapert en Eersel. Wil je meer weten? Check vdlcarrièredag.nl.
6: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
5: Ben jij toe aan een carrièreboost? Check vdlcarrièredag.nl.
7: Tapijtcentrum Nederland bestaat 55 jaar. Bij aankoop van tapijt, raambekleding, laminaat, karpetten of PVC-vloeren krijgt u een gratis stofzuiger of steelstofzuiger. Nu extra voordelig vakkundig geplaatst. Tapijtcentrum Nederland. Kom langs en profiteer.
8: Hey bouwtopper! Op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
7: Tapijtcentrum Nederland. Al 55 jaar de specialist voor uw interieur.
9: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
10: Jouw Brabant op Facebook en Instagram. Bezoek @omroepbrabant.
11: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax en sta op voor thuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint Hubert.
12: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
11: Teun Arts. Al 50 jaar de specialist op het gebied van lekker zitten.
12: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
11: Even helemaal niets. In een relax fauteuil van Teun Arts.
13: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
14: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
15: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Kiev heeft president Zelensky een ontmoeting gehad met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Ze spraken over een Amerikaans plan om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. Gisteren waren Witkoff en Kushner in Moskou, waar ze onder meer spraken met president Poetin. De Amerikanen zeggen dat ze zijn bemoedigd door de belangrijke en inhoudelijke gesprekken. Details zijn niet bekendgemaakt. Zo is niet duidelijk of er concrete stappen zijn gezet richting vrede. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De hogeschool denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. Zij krijgen in de tussentijd online les. De stemlokalen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn nog een uur open. Naar verwachting wordt de rechtsradicale partij Alternatieve für Deutschland de grootste. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waardoor de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, het gedwongen uitzetten van groepen mensen. In de Eredivisie heeft koploper AZ ook de vijfde wedstrijd gewonnen. In Heerenveen werd na een achterstand uiteindelijk met 2-3 gewonnen. Telstar en Cambuur speelden met 2-2 gelijk. Onder meer dankzij twee penalties van Telstar-keeper Koeman. Dat gebeurde niet eerder in een Eredivisie-wedstrijd. Ook de wedstrijd Groningen tegen Twente eindigde in 2-2. Alle doelpunten vielen voor de rust. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Marnix, dankjewel. Kijken we even naar het verkeer in Brabant. Er staan geen files.
17: Top 1976.
16: Wat kan je daar zo meteen verwachten dit uur?
18: De top 1976.
16: Welke platen zitten er allemaal in? Want dat zou ik wel heel graag willen weten. Nou, denk even aan deze bijvoorbeeld.

0: Ook een bijzondere. Lekker hoor.
1: De top 1976.
2: En, hoe was het bij het ING servicepunt?
3: Goed, het is gelukt.
2: Wat is er gelukt?
3: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
2: Fluitje van een cent dus?
3: Nou, het was wel wat meer dan dat.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
6: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
5: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
7: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
8: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
7: Of,
9: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
8: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
7: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
11: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
10: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
1: Omroep Brabant begon in 1976 en bestaat 50 jaar.
5: Daarom trakteren we je 11 dagen lang op de top 1976.
1: Nummer 942.

0: dank dat jullie erop hebben gestemd. Dat het liedje te vinden is in onze top 1976. Het is Through the Looking Glass van Direct. Het was het laatste concert dat plaatsvond in de Kuip. En dat werd gedaan door Direct. 25 jaar bestaan werd gevierd in de Kuip. En het was fantastisch.
1: 11 dagen lang.
2: De lijst van Brabant. Dit is de top 1976.
0: En met Dermol. Voldoende stemmen op nummer 942. En dat is me goed ook, dankjewel. Ik kan niet vaak genoeg zeggen dankjewel, want jullie hebben de lijst zelf samengesteld. En je kunt meekijken via omroepbrabant.nl/top1976. omroepbrabant.nl/top1976. En met de combinatie bloemenkozo kijken, radio luisteren, gaat dat optimaal.
1: Omroepbrabant bestaat 50 jaar. En dat vieren we met de top 1976.
2: Met de 1976 mooiste nummers uit 60 jaar popmuziek. Omroepbrabant.
0: Een liedje van de cult. En misschien wil je weten wat het over gaat. Ik heb dat even uitgevogeld. Eén woord, seks. Het gaat over seks. Sea Cell Sanctuary. Doe ermee wat je wil.

0: Een uitgebreide variatie door jullie aangebracht heeft de lijst prachtig gemaakt. Cecil Sanctuary, het was van The Cult.
1: Tot 1976, oh ja. Overzicht.
0: Helemaal van Veen stond op 950. Liefde van later. Cold Little Heart, lekker lang, 10 minuten. Michael Kiwanuka, hij schijnt het trouwens een beetje af te raffelen. Als hij een concert geeft, dan maakt hij het altijd een beetje kort. Heeft hij niet altijd zin in. Is He Really Going Out With Him? Dat was de live uitvoering. Joe Jackson, 948. En 947, Ilse de Lange, Miracle uit Bright Flight. Marina, Rocco Granata, 946. Bonnie Tyler, het rauwe geluid, het schuurpapiergeluid dat It's a Heartache voortbracht in 1978. Op 945. Joe Cocker, 944. You are so beautiful. Hoe vaak wil je het horen? You are so beautiful. A Weekend Love, Golden Earring, 943. Direct, zojuist, mee geopend. Through the Looking Glass, 942. The Cult. Daarnet, Cecil Sanctuary op 941. En dan, gauw verder.
1: De top 1976.
2: Nummer 940.
3: On a warm summer's evening. On a train bound for nowhere. Met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring

0: Kees heeft gestemd.
1: En dit zijn de 1976 allermooiste nummers ooit gemaakt.
0: De top 1976.
1: Op Omroep Brabant.

Was het nou een man of was het nou een vrouw? Dat was altijd de discussie bij deze Amanda Leer. En zelf zei ze er niks over. Ze liet er ook een beetje in het midden of ze nou een man of een vrouw was. En die vraag is heel lang gesteld. Maar ze heeft er ook een beetje van geprofiteerd. Want iedere keer werd die vraag gesteld in de media. En iedere keer had zij publiciteit. Follow Me op 939, naar die van The Gambler Kenny Rogers op 940. En dan zo'n liedje wat eigenlijk bedoeld is als liedje, maar werd veel gebruikt werd als tune bij Radio Luxemburg, bij de Nederlandse radio. Het is van James Last, vanwege het zomerse karakter.

nummer 1 gaan. Hoe meer mensen natuurlijk op de liedjes hebben gestemd. Come As You Are is van Nirvana. Het zou lijken op een heel ander liedje. Het zou lijken op het liedje Ethisch van Killing Joke. Dat zou een rechtszaak worden. Maar ja, toen kwam Kurt Cobain te overleden. En toen hebben ze gezegd, ach, laat maar zitten. Het is een goede plaat. We doen niet moeilijk.

0: Come as you are, dat hoorde je voorbij komen. Hoe staat het ervoor trouwens? Het is bijna 5:30. Even kijken naar het verkeer in Brabant. Zijn er nog files te vinden? Of is het allemaal op je gemakje een beetje doorrijden? Ja, het is overal op je gemakje doorrijden. Ik kan geen enkele file vinden.
1: Goedemiddag!
2: 11 dagen lang de top 1976.
0: En het is iets van 22 graden. Morgen wordt het nog warmer, 28.
1: Omroep Brabant.
0: Kan hemel zijn. Heaven, Brian Adams.

0: Zo, Carla, ben je een beetje tevreden?
1: Ik ben super tevreden.
0: Ja, want dit was jouw keuze, hè? Onder andere.
1: Ja, onder andere, inderdaad.
0: Zo, maar deze Heaven van Bryan Adams, was dat een keuze die vrij vlot naar voren kwam?
1: Ik heb zoveel liedjes. Ik bedoel, je moet uit zoveel liedjes kon je kiezen. En ja. Er zijn zoveel nummers die heel leuk zijn.
0: Maar ja, ja, er zijn altijd wel liedjes waarvan je denkt van, nou, die moeten zeker in. Weet je, dat zijn het er maar drie. Maar die mogen niet ontbreken. Had je het bij jou ook bij je lijstje?
1: Oh, ik weet je dat ik zei net tegen mijn vriend, ik weet al niet wat ik gekozen.
0: Kijk, het is alles wijs maken.
1: Ja. Deze vind ik in ieder geval super mooi.
0: Ja, maar wat doet het? Is gewoon mooi of zit daar nog een betekenis achter? Of heeft het enige meerwaarde?
1: Ik vind het gewoon een heel mooi nummer.
0: Ja. Ik zit even te kijken naar jouw lijst. Hè. Ik heb het dossier er even bij gepakt, Kalle.
1: Heel goed. Ik was ook al kijken. Kan ik hem nog vinden?
0: Ja, je kunt hem vinden. Als je nog een liedje weet, je klikt erop, dan zie je het. Bijvoorbeeld de Fun and Blondes, What's Up. Abba,
1: ja,
0: Mama
1: dat
0: Mia.
1: Dat vond ik ook gewoon een heerlijk nummer.
0: Ik zie
1: dat echt en dat zong ik altijd helemaal.
0: Echt waar? Ik zou bijna vragen, nou, laat ze horen dan.
1: Nee, ik in de auto
0: was
1: niemand het
0: hoorde. Oh ja, dat is slim. Zo, maar ik zie bijvoorbeeld AHA, ik zie Alain Clark, André Hazes, De Vlieger, André van Duin, Anita Meijer. Het schiet van links naar rechts.
1: Ja, nee, dat klopt. Ik heb niet één genre dat ik zeg van, ik vind heel veel muziekstijlen mooi.
0: Ja. Maar is dit nou op bijvoorbeeld, van, omdat het zo ver gaat, hè? Ik zie bijvoorbeeld ook ineens staan, geef niks hoor, Dr. Bernhard van Bonnie Sinclair.
1: Ja,
0: ik kijk er niet op aan.
1: Het is gewoon een heel grappig nummer. En als je bijvoorbeeld op een feestje bent en je draait, die blijft altijd leuk.
0: Ja. Maar zijn het nou liedjes die je bijvoorbeeld in de auto draait dan? Zijn het, of staan die bij je Spotify of wat dan ook?
1: Ja, ik heb wel een aantal nummers. Ik hou van reggae muziek. En dan The Three Little Birds van Bob Marley. Ah, die staan bij mij wel.
0: En, ja, die staat er ook in trouwens. Heb je erin gezet. Dus dat wist je meteen. Ja. En Bette Midler met een Rose. Ook romantiek op een top.
1: Ja, die vind ik ook mooi. Ik zing zelf in een koor, dus die zingen wij ook. En dat vind ik ook gewoon een heel mooi nummer.
0: Ah, kijk. Dus er zit wel veel muziek in jouw hart.
1: En ik weet niet of dat hierin stond, maar Venice, The Family Tree, vind ik ook een heel mooi nummer. Maar ik weet niet of dat je erin stond.
0: Nee, staat niet, maar, niet in je lijst. Ik weet niet of je in de grote lijst moet
1: staan. Maar die staan dan wel op mijn Spotify-lijst.
0: Nou, zeg, we gaan weer gauw door, want we gaan naar Fleming en Mart Hoogkamer. 100% heb je niet op gestemd. We gaan het toch draaien. Is goed?
1: Helemaal goed. Dat vind ik ook leuk.
0: Carla, dankjewel, hè. Veel plezier nog.
1: Oké.
0: Okay, doei.

0: 100%.
1: Met 4 liedjes staat hij in de lijst. De top 1976. Te vinden trouwens op het internet via www.omroepbrabant.nl/top1976. Daar kun je de hele lijst op je gemak meekijken. Dan weet je of jouw liedjes erin staan en welke liedjes er nog gaan komen. Als je van Fleming houdt, kan ik je vertellen dat er nog 1 liedje zit aan te komen. Op nummer 701. Als je wilt weten welke dat is, nou, gewoon even kijken. Of gewoon aan het verrassen overlaten. En dan hoor je het allemaal vanzelf. Dit is het verhaal over Joost.

Iggy Pop en Lust for Life, geschreven mede met David Bowie. En waar zou het over gaan, denk je? Ja, Lust for Life. Het gaat over natuurlijk verdovende middelen. Het gaat over drugs. En het was een beetje zoals het leven van Iggy Pop er op dat moment uitzag. 1977. En David Bowie dacht van, doe er lekker aan mee. En daarvoor hoorde je het liedje van Pater Moeskroen over Joost. En Joost was anders. Joost was de vriend van een van de mannen van Pater Moeskroen. En nou ja, Joost speelde met poppen. En Joost was een beetje anders dan de andere vriendjes. En vandaar dat Joost dus ook een mooi liedje mocht krijgen. En dat hij zou opvallen. Uit 2011 komt die plaat inmiddels weer. Top 1976, vanwege het feit dat we 50 jaar bestaan. En we zijn dus begonnen in 1976. Dus we draaien liedjes uit een periode van 50 jaar. En dat is een prachtig jubileum. Dus we gaan deze komende week nog even door tot en met vrijdag met alle liedjes voor je op een rijtje zetten. We hadden zojuist 1934, dat was Joost van Pater Moeskroen, en dit was dan 1933, Lust for Life van Iggy Pop. Komen we uit op 932, een heel opmerkelijk liedje... van een band uit Düsseldorf. Geïnspireerd door elektronische muziek, door synthesizers. En als ze op het podium staan, dan lijken het ook een beetje onbewegelijke, ja, types, robots, aliens. Ze maken nauwelijks contact met het publiek en past helemaal in de sfeer van de muziek. Kraftwerk. En ze werden vooral bekend dankzij Autobahn.

0: doe je nou?
1: Ja, ik stoot mijn elleboog.
0: Oké.
1: Oh, tegen dat bureau hier aan. Maar goed, Ik wil je niet onderbreken.
0: We zitten nog even te kijken. Bloemencorso is ook het einde van Bloemencorso is ook in zicht, zo'n beetje. Voor de 90ste keer trouwens, op Bloemencorso. Dus dat is ook wel heel bijzonder.
1: Ik vind het altijd heel mooi om te zien, moet ik zeggen. En vooral net wat jij vanmiddag ook al zei op de radio. Hè. Als je de radio aanzet en je zet er een beetje muziek bij. Aan de ene kant lekkere muziek in die top 1976. En dan aan de andere kant ook nog mooie beelden met van die mooie wagens. Ja, dat is eigenlijk 1 en 1 is 2. Hè. Maar dat is wel een perfecte combi.
0: Ja. Maar het zit ook dwars door de lijst heen. Maar de combinatie vandaag was ook kijken en luisteren naar de radio.
1: Ja.
0: Want ik heb het idee, ik weet nog niet helemaal, maar het einde is een beetje in zicht van Bloemencorso. Dus dat gaat bij jou gebeuren dat jij misschien wel weet te vertellen. En wie dan de winnaar is van de Bloemencorso.
1: Ja, dus na 6 krijg je in ieder geval bij mij nog te horen wie de wint.
0: Ja, dat gaan we allemaal niet meer redden. Het is een beetje behelpen allemaal, een beetje, want we zitten ook met die plaatjes. Die moeten passen en meten natuurlijk. Die moeten in het uurtje passen, want dan zijn we plaatjes over. Dat kan niet. Het zou een beetje gek zijn als we bijvoorbeeld platen niet kunnen draaien. Dat is ook een beetje vreemd voor lijst.
1: Dat is onmogelijk. Ja. Dus alles wordt sowieso gedraaid. En ik wil ook nog één ding zeggen, Hubert.
0: Oh.
1: Ik vond de afgelopen uren jou echt de bom. Dat kan niet anders.
0: Oh, dat vind ik even toepasselijk, zeg. Nou, leuk hoor. Ach, telepathisch begaafd. Laat die nou net toevallig in de lijst staan, de bom. Om je Duits idioom even op te halen.

0: gewoon.
1: Dankjewel, ik wist het niet meer. Floortje, goedemiddag.
2: Hi, goedemiddag.
1: Ja, jij bent bij Bloemencorso. En het is volgens mij langzamerhand... Ja, het is ten einde, denk ik, hè?
2: Ja, er komen nog wat wagens voorbij, maar de winnaar is bekend. En ja, dat ging niet stilletjes. Want ja, de winnaar, dat is toch wel een hele bijzondere wagen geworden.
1: En welke wagen is dat geworden dan? En waarom?
2: Ja, dat is geworden de zeespiegel van buurtschap Stuivenzand. En ja, waarom die wagen zo bijzonder is, het is misschien niet zo'n typische grootse bloemenwagen, een hele brede. Het was namelijk een hele platte zeespiegel met heel veel mooie kleuren, zoals we natuurlijk sowieso al gewend zijn. Maar ook daarin allemaal mooie weerspiegelingen. Er zaten allemaal mooie spiegelstukken in. En dat heeft de jury toch wel doen verbazen, blijkbaar.
1: Dus als ik het nou eigenlijk aan jou vraag, Floortje, vind je dan ook het rechte winnaar dan van dit zoveelste Corso, dit negende Corso?
2: Oeh, nou, die eer durf ik bijna niet op te nemen om dat zo te bepalen. Ik vind het wel een hele unieke wagen, dat durf ik wel te zeggen.
1: Oké, en je hebt er ook wel van genoten in ieder geval dus, om het te zien.
2: Zeker, zeker. Het was voor mij de eerste keer bij Bloemencorso en ik heb echt mijn ogen uitgekeken. Okay. Het was echt super indrukwekkend.
1: Nou, we weten wie de winnaar is. Zeespiegel dus van buurtschap Stuivenzand. We vinden alles terug op onze site. Floortje, mag ik je hartelijk danken. Dan ga je gauw door met de lijst, dankjewel.
2: Natuurlijk.
1: Dag, hè. Dag. Alles is te vinden bij ons op de site omroepbrabant.nl. Lees er op je gemak over. En je ziet ook de foto's van de auto's.
3: Straks meer Top 1976.
4: Omroep Brabant. Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
4: Nee, Attents met ds.nl. Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
7: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
8: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
8: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
4: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
10: Manik Sampersen met het NOS-journaal. In Kiev heeft president Zelensky een ontmoeting gehad met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Op tafel lag een plan van de VS om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. Witkoff noemde na afloop belangrijke en inhoudelijke gesprekken. Gisteren waren Witkoff en Kushner in Moskou, waar ze een ontmoeting hadden met onder meer president Poetin. Details over de gesprekken zijn niet bekendgemaakt. Zo is niet duidelijk of er concrete stappen zijn gezet richting vrede. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De Hogeschool Utrecht denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. In de tussentijd wordt online les gegeven. In de Duitse plaat Hietzacker is Prins Klaus herdacht. Hietzacker ligt zo'n 80 kilometer ten zuidoosten van Hamburg. Klaus werd daar 100 jaar geleden geboren. Bij de herdenking waren prinses Beatrix, koning Willem-Alexander en prins Constantijn aanwezig. Ze bezochten een monument voor Klaus en wandelden over de Prins Klaus Promenade. Klaus en Beatrix trouwden in 1966. De prins overleed in 2002. De 15e etappe van de Ronde van Spanje is gewonnen door de Belg Wout van Aert. Zijn landgenoot Thibaut Nijs had al vroeg de eindsprint ingezet, maar hij werd ingehaald door Van Aert. De etappe was flink ingekort vanwege de hitte in Andalusië. Met temperaturen rond de 40 graden was het de warmste dag tot nu toe in de Vuelta. In plaats van bijna 190 kilometer legden de renners vandaag ruim 110 kilometer af. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het rond de 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel. En het is officieel avond. 2:06. Dus ik zou zeggen een goede avond. Welkom nog bij de top 1976. We gaan nog 4 uurtjes door vandaag.

0: 1976. Gasten! Omroep Brabant begon in 1976 en bestaat 50 jaar.
1: Daarom trakteren we je 11 dagen lang op de top 1976.

0: Oh, wat lekker, hè? Veel aan veel, om zo maar te zeggen. Easy Lover.
1: 11 dagen lang.
2: De lijst van Brabant. Dit is de top 1976.
1: Stef van Duinhoven.
0: Oh, wat lekker, zeg. Hey. Het weekend was al lekker. Het was al een goed begin op de vrijdag. En dan gaan we deze avond ook nog door. Nog 4 uurtjes de top 1976. Dan gaan we er even een paar uurtjes tussenuit. En dan morgenochtend gaan we gewoon weer lekker van start. Dus, we kunnen lekker gaan genieten. En dat deden we net al van Phil en Phil. Terwijl Phil Collins en Philip Bailey. En die Philip Bailey, die heeft het sowieso goed voor elkaar. Hè? Want in die tijd, je zou denken dat het nummer een beetje meer aan de kant van Phil Collins hangt. Want voor mijn gevoel hoor je die ook meer of overduidelijker in het nummer. Maar het is toch echt van het album van Philip Bailey toen hij solo ging, Chinese Wall. En hij kan niet alleen zingen, maar hij kan ook bemiddelen. Want toen hij net 3 jaar solo was en al bij Earth, Wind & Fire heeft gezeten, heeft hij er ook voor gezorgd dat Earth, Wind & Fire uiteindelijk toch weer met succes bij elkaar kwam. Dus hey, als je ooit gedoe hebt in een relatie of wat dan ook, kun je Philip bellen. Wil je ooit een nummer maken, kun je hem ook bellen. En je kunt ons ook bellen, hè? Of in ieder geval een berichtje sturen. 06-573-28203. We staan wagenwijd open. En zometeen heb je genoeg tijd om te genieten en te appen. Want het volgende nummer wat ik ga draaien, ja, dat is wel een nummer van dik 11 minuten. We gaan richting de jaren 60 met de Doors.
2: Dit is de top 1976.

0: uit 67, The Doors en The End. En als ik de reacties een beetje zie in de app, dan lopen ze uiteen. Ik zie reacties binnenkomen met wat een scheidnummer, waarbij dat die afgelopen is, tot aan mensen die zeggen wat een prachtplaat. En dat is het mooie van zo'n lijst, hè. Er komen nummers voorbij waarvan je denkt, oh, alsjeblieft, zet hem af. Maar ook weer nummers waarvan je denkt, hey, deze ken ik niet, die zet ik op mijn eigen lijstje volgend jaar. Ja, dat zou kunnen, hè. En de Doors, ja, sommige artiesten die hebben meteen op papier wat ze willen hebben. Bij de Doors duurde het net ietsje langer voor dit nummer. Want ze speelden in de jaren 60 vooral in de band Whiskey A Go-Go. Dat is een band in een bar, moet ik zeggen. Dat is in Los Angeles. En dan gebruikten ze dit nummer steeds als afsluiting van hun optredens. The End. En langzaamaan werd het een beetje gevormd en ontstond het. En in 67 werd het dan uitgebracht. En zelfs voor het blad The Rolling Stone hebben ze ooit gezegd, dit nummer hoort bij de top 500 grootste songs aller tijden.
1: Top 1976.
0: En muziek blijft natuurlijk subjectief. Iedereen vindt het leuk of iedereen vindt het helemaal niks. Of je hangt er tussenin. En dat ze ook zomaar kunnen met de volgende plaat. Aerosmith. And I don't wanna miss a thing.

Weer veel reacties en vooral wat een prachtnummer. En dat kun je wel zeggen, hè? Aerosmith en I Don't Wanna Miss a Thing op Omroep Brabant. En de volgende man, dat is Eminem. En hij schreef deze plaat voor de film 8 Mile. Een film gebaseerd op het leven van Eminem, Slim Shady. En die rol die speelt hij ook zelf, neemt hij

0: dagen lang feest op je radio. 11 dagen lang de top 1976.
1: Op Omroep Brabant, nummer 926.

0: uit 77 alweer. Rod Stewart, I don't wanna talk about it op 926.
1: Goedenavond.
2: 11 dagen lang
1: de top 1976.
0: En nog eentje uit de jaren 70. We gaan richting Tavares. Don't take away the music.
1: Omroep Brabant.
3: Nummer 925.

music away. Nee, eigenlijk andersom, hè. Don't take away the music. We hebben veel jaren 70 dit uur. En dat is ook wel lekker, toch? Een beetje in die jaren 70 blijven hangen. En het grappige is dat Tavares een hele grote link heeft met de artiest die ik nu ga draaien. Want we gaan richting de Bee Gees. En ik ben altijd wel blij als ik die weer een keer mag draaien. Kijk, we zitten natuurlijk opgedeeld in tijdsloten, om zo maar te zeggen. Hè. Dan hoor je Ronnie, dan hoor je Koen, dan ben ik er een keer. En ja, dan hoop ik toch altijd stiekem dat er een Bee Gees plaat in zit. Dus ik ben vandaag ook weer blij, want we gaan zo meteen richting More Than A Woman. En het is natuurlijk een plaat geschreven door de Bee Gees voor de film Saturday Night Fever. Ze hebben de plaat opgenomen. Tavares deed dat ook. Alleen zij waren wel de enige die het als single uitbracht in Amerika. En ze stonden ook in de hitlijsten in die tijd, terwijl de Bee Gees op nummer 1 stonden met Night Fever. Dus dat is ook wel weer een grappig dingetje. En Tavares, die hoorde je net. En zo klonk ze, hun versie, moet ik zeggen. Ja, als je het mij vraagt, terecht dat de Bee Gees daar een grotere hit mee scoorde. Je hoort More

0: 1976 mooiste, beste, leukste en gezelligste nummers ooit gemaakt.
1: De top 1976. Omroep Brabant.
0: Nummer 922.

Krijg een appje van Jos. Ach, ons Lianne, die zet ineens de radio op standje burenruzie bij dit nummer. Nou ja, helemaal terecht, want de prachtplaat is het, hè. Evanescence met My Immortal. Tijdens de top 1976. Er komen ook flink wat appjes binnen, daar word ik altijd heel blij van, hè. Via 06-573-28203 mag je lekker doorgeven. Nou ja, wat je er overal alles van vindt. Vinden we leuk om te horen. En dan gaan wij door naar 921. En dan vinden wij De Dijk en Nergens Goed Voor. Ik heb geen

0: 921 uit 1989 alweer, de dijk. En dan gaan we eens even kijken.
1: Top 1976. Overzicht.
0: Wat we allemaal gehad hebben de afgelopen 10 liedjes. Nou, toevallig allemaal in dit uur. Want we begonnen met Easy Lover, Philip Bailey en Phil Collins op 930. Op 929, The Doors en The End. Een dikke 11 minuten. 928, Aerosmith en I Don't Wanna Miss A Thing. En toen kwamen we bij Eminem, Lose Yourself op 927. Rod Stewart toen, I Don't Wanna Talk About It uit 77 op 926. Toen Tavares, Don't Take Away The Music op 925. En ja, een pareltje die wat mij betreft veel hoger had mogen staan. De Bee Gees, More Than A Woman op 924. Paul de Leeuw, de live versie met Vlieg Met Me Mee op 923. En toen nog even lekker emotioneel in een hoekje zitten met Evanescence. Evanescence met My Immortal. En dus net op 921. Nou ja, de dijk nergens goed voor. Dat pakken we zo meteen door. Je hoeft je geen wiskundige voor te zijn. Bij 920. En het wordt even lekker knallen hoor.
2: Straks meer Top 1976.
1: Omroep Brabant.
2: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
3: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn, zoals verwacht, ruim gewonnen door de rechtsradicale AfD. De partij kreeg volgens exit polls zo'n 44% van de stemmen. Dat is niet genoeg voor een absolute meerderheid, maar dat kan nog veranderen. Van een van de partijen is het nog onzeker of die de kiesdrempel haalt. De CDU is bij de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt volgens de exit poll gehalveerd. De partij van bondskanselier Merz zou uitkomen op ruim 18% van de stemmen. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïnse president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken verder van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis omdat ze onwel is geworden. De vorstin van 86 heeft een bloedophoping bij haar heup. Ook spreken artsen van een lichte uitdroging. Volgens het koningshuis maakt Margrethe het naar omstandigheden goed. Waarschijnlijk moet ze de komende week nog in het ziekenhuis blijven. En daardoor kan Margrethe woensdag niet bij de uitvaart zijn van de Noorse koning Harald in Oslo. De Grand Prix van Italië is gewonnen door de Italiaanse coureur Kimi Antonelli. Dat is extra bijzonder omdat hij vanaf de 19e plaats moest beginnen. En George Russell werd tweede, Max Verstappen werd derde. Door de overwinning loopt Antonelli verder uit op zijn concurrenten in de strijd om de wereldtitel. Dan het weer vanavond en vannacht. Veel bewolking, in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het rond de 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS
0: Journaal. Ja, precies. Dankjewel. Een hele goede avond, je luistert naar Omroep Brabant. En ik krijg al een appje van Roland, die wil even de groeten doen. Nou, wat mij betreft mag dat ook gewoon, joh. De groeten aan Angela hier, vanuit Frankrijk, in mijn zwembroek aan de kust. Nou, ja, Roland, ik ben ontzettend jaloers. Maar ja, we hebben ook gewoon lekkere muziek hier, zometeen.

0: 1976.
1: Gaf erop.
0: Omroep Brabant begon in 1976 en bestaat 50 jaar.
2: Daarom trakteren we je 11 dagen lang op de top 1976.

0: kanonnen zeg. Op 920 Iron Maiden. Wasted Years, dat is even lekker knallen.
1: 11 dagen lang.
2: De lijst van Brabant. Dit is de top 1976.
1: Stef van Duinhoven.
0: En die plaat, nou, die is dan geschreven door Adrian Smith. Die kwam in de jaren 80 bij de band Iron Maiden. Omdat er iemand wegging of er was allemaal gedoe. Maar dat begon er ook meteen een heftige periode. Want hij kwam bij de band terwijl ze ook weer een nieuw album hadden en flink gingen toeren. En die Adrian Smith, dat was een verlegen persoon. En iemand die had heel veel last van druk en van toch ook wel lichte angst. Want ja, van een verlegen leventje denk je dat je naar bij een band gaat. Dan kun je wel wat verwachten, maar ineens moet iedereen iets van je. Dus hij had best een zwaar moment op dat moment. En dat hoor je ook wel terug in de tekst van Wasted Years die hij dus schreef voor Iron Maiden. Staat in de lijst. Lekker stevig. Als ik zo een beetje kijk naar wat er allemaal nog komen gaat komend uur, dan is het wel het stevigste wat we gaan krijgen hoor. Want we gaan zo meteen nog even rustig richting Cliff Richard. Maar eerst Cat Stevens.
2: Dit is de top 1976.

0: Richard en Living Doll.
1: Top 1976.
0: Ja, nergens had deze man zoveel hits als bij ons, hè? In Nederland, Cliff Richard. En het grappige was ook dat hij al helemaal verbaasde toen hij na het Britse evenement voor het goede doel, het is Comic Relief, een nieuwe versie uitbracht van Living Doll. Het was met de... Even kijken, wie was het ook alweer? Waar had ik het nou staan? Oh ja, natuurlijk! The Young Ones. En dat klonk natuurlijk zo, en vooral het einde. Nu was het gewoon een normaal einde van een plaat, maar toen was het...
2: Kids, if you don't buy this record, then you're an utter.
0: Ja, precies dat, ja. Dat was ook wel een leuke versie. Maar deze is gestemd op plek 918. Dan gaan we naar een Nederlandse knaller. Een Nederlandse knaller van recente datum. Ik heb het over Tino Martin en Mart Hoogkamer. Die wilden al langer een nummer samen uitbrengen. En toen uiteindelijk zijn we de studio ingedoken en ja... Binnen een uur waren ze klaar. En de titel die kwam ook makkelijk, want ze zaten met meerdere mensen in hun studio. Iedereen riep wat en toen kwamen ze op Hartslag van de Stad.
1: Nummer 917.

Alexander Curley, die in de jaren 60 in de Maestro zat. En toen in 72, toen ging hij solo. En toen brak hij door met het nummer I Will Never Drink Again. En dat hij was ontdekt door Gil Montagne. Ja. Je luistert naar de top 1976 met Nena en Kim Wilde.

0: en heren.
1: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
2: Omroep Brabant bestaat 50 jaar.
3: En dit is ons cadeau aan jou.
4: Radio op zijn best.
5: De top 1976.

Especially and Never Gonna Give You Up uit de 87. Je hoorde hem op Omroep Brabant in de top 1976. En het leuke van dat nummer is gewoon... Het is gewoon uitgegroeid tot één grote grap. Niet het liedje daadwerkelijk zelf, maar een rickrollen. Heb je vast wel ooit van gehoord, hè? Dat je op momenten dat je dit niet verwacht... ineens Never Gonna Give You Up hoort. Dus iemand zegt bijvoorbeeld... oh, klik even op deze link, dan kun je mijn foto's van de vakantie zien. Klik je erop, krijg je Rick Ashley. En zo heb je heel veel verschillende dingen... waarbij je voor de gek gehouden kunt worden door deze plaat. Dat weet Rick Ashley weet dat donders goed... want hij heeft op sociale media afgelopen week... nog een filmpje gezet waarbij hij zichzelf in beeld zet... en dan daarboven met een hartje erbij... een bericht van Rick Ashley. Dus mensen gaan dan kijken en denken... oh, wat heeft hij te vertellen? Is het slecht nieuws? En dan halverwege hoor je ineens... Never Gonna Give You Up. Hij weet donders goed waar het nummer heen gaat. En hij heeft ook ontzettend veel humor als je het mij vraagt... want hij was nog niet zo heel lang geleden... tijdens een optreden in Denemarken. En dan kreeg hij een shirt naar zich toe geworpen. De band speelde een bepaald deuntje en alleen hij had geen pen. En daar maakte hij er dan best een grappig liedje van. Didn't give me a pen to sign this. There's no pen. All right. That pen ain't gonna work. I need a bigger pen. Can I have a bigger pen?

0: biggest band in Denmark, Rick Astley.
1: Dagen lang de top 1976.
0: Dan nu door naar Pommelin Thijs en Jaap Reesema.

met Wooden Heart, gebaseerd op een Duits kinderliedje uit 1928. Alleen later is het een Duitse orkestleider die het nummer uiteindelijk schrijft, Wooden Heart. En dan is het nummer ook te zien natuurlijk in de film G.I. Blues. Dat is over de legertijd van Elvis in Duitsland. Nou ja, in Amerika wordt het één grote flop, maar in Europa is het overal de nummer 1. En dan door met Drukwerk. Ach man, lekker toch? Marianneke!

0: Oh, wat lekker, hè? Even die heupjes los, dat kan je wel zeggen. Drukwerk met...
1: Top 1976.
2: Overzicht.
0: Marianneke, en we hebben al gewoon weer 10 nummers gehad, man. Het gaat zo verrekkers snel. Dus even een klein overzichtje, want we begonnen dit uur met 920. Daar stond Iron Maiden met Wasted Years. Toen gingen we naar Cat Stevens op 919. Op 918 stond Cliff Richard, Living Doll. En 917 Tino Martin en Mart Hoogkamer met Hartslag van de Stad. Toen gingen we naar Alexander Curly, I Will Never Drink Again op 916. Toen 915, Nena, Kim Wilde, Any Place, Anywhere, Anytime. En Rick Ashley stond daarna op 914 met Never Gonna Give You Up. Toen gingen we naar België samen met Jaap Reesema. Ja, recht voor ze raap. Jaap Reesema, Pommelien Thijs met Nu Wij Niet Meer Praten. En op 912 Elvis Presley, Wooden Heart. En net dus, even lekker die heupjes los. Heb ik in ieder geval wel gedaan, drukwerk. Met Marianneke op 911. En ja, na 911 komt 910. Daar vinden we Stranglers op plek 910 dus. Uit 1982. Het Golden Brown.

toch een prachtplaat, hè? Billy Joel met She's Always a Woman op Omroep Brabant in de top 1976. Billy Joel stond op 909. En het mooie van die lijst is dat je van de ene mooie plaat zo woep in de andere mooie plaat rolt. Want we gaan richting Elton John, Candle in the Wind. Een nummer wat een soort tribute is, een soort eerbetoon aan de bekende zangeres en ook wel een beetje sekssymbool, hè? Marilyn Monroe. En vooral de eerste zin. Goodbye Norma Jean, die refereert naar haar de echte naam van Marilyn Monroe. Dat was Norma Jean Mortensen. En het is gewoon een eerbetoon aan de vrouw die het niet meer is en die overleed aan een drugsoverdosis. En die ook helemaal niet zo blij was met al die aandacht die ze kreeg. En Elton John zei ook altijd, ik weet hoe ze zich gevoeld heeft. Omdat hij natuurlijk ook altijd volledig in die aandacht zat. En later kwam er nog een nieuwe versie in 97, toen prinses Diana overleed in Engeland. En die zijn wel eens goede vrienden met Elton John. En toen hebben ze het nummer nog een beetje ongedoopt. En een concert gegeven, ook in Engeland, waarbij er 40 miljoen singles verkocht werden van die plaat. En de opbrengst die ging naar het Diana Princess of Wales Memorial Fund. En dan, zoals ik al zei, die ene plaat Elton John en Candle in the Wind.

0: Cindy Lauper en Girls Just Want To Have Fun op Omroep Brabant. En het grappige is dat dat nummer oorspronkelijk niet vrouwvriendelijk was. Want dit nummer is natuurlijk gewoon een empowerment. Een goed nummer voor alle vrouwen in de wereld. Alleen het werd 4 jaar eerder al geschreven door een man. Dat was de singer-songwriter Robert Hazard. Die stond onder de douche en die dacht, weet je wat, ik wil even een beetje een nummer bedenken. En hij kreeg inspiratie en in 20 minuten had hij Girls Just Want To Have Fun bedacht. Alleen dat nummer ging dan weer over een man die graag vrouwen het bed in praat. Nou ja, dat is niet echt een liedje waar hij zelf onder de indruk van was. Dus hij heeft het een beetje op de plank gelegd. En toen had de zangeres Cindy Lauper ineens wat inspiratie nodig. En de producer die ging een beetje kijken naar nieuw materiaal. En hij kwam dus op de tekst die hij ooit had gehoord op een demo van die Hazard. Over dat een man die vrouwen in bed in praat. Dus weet je wat? Hij gaf het dan aan Cindy Lauper. Die ging er een beetje naar kijken. En die Hazard die was de moeilijkste niet. Die zei, weet je wat? Als je dingen wil aanpassen, ga je gang. Pas het maar aan. Dus Cindy Lauper die ging een beetje puzzelen, een beetje plakken. En uiteindelijk, met wat aanpassingen, kwam ze op het nummer zoals je het net hoorde. En het was haar grootste hit. Cindy Lauper dus op Omroep Brabant. En dan twee grootheden in de cabaret. Herman Vinkers en Brigitte Kaandorp staan ook in de lijst. Met duet.
1: Luisteraar, hij is knap, hij is

Dank je, Begit. En zei Socrates al niet, op ieder potje past een dekseltje. Al verschillen wij nog zoveel, al kunnen wij elkaar amper verstaan. Als wij bij elkaar zijn, dan past zelfs de grootste sleutel in het kleinste slot.

0: vind ik trouwens ook weer niet nodig.
1: Waarom niet?
0: Dat is duur.
1: Nou ja, Herman. Zit er meer in een romantisch duet?
0: Nou, ik vind dat toch wel belangrijk.
1: Nou ja, sorry, maar dit vind ik echt iets voor een tukker om nou over geld te beginnen.
0: Ja, luister, ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven.
1: Nou ja, dit vind ik nou echt belachelijk.
2: Wij zijn het gevaar.

0: Straks meer Top 1976.
1: Omroep Brabant.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Marnix Hampersen met het NOS-journaal. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de rechtsradicale AfD, zoals verwacht, de grootste geworden. De partij kreeg volgens prognoses zo'n 44% van de stemmen. Afhankelijk van de uitslag kan de AfD nog de absolute meerderheid krijgen. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extreem rechts, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. De christendemocratische CDU is in de deelstaat meer dan gehalveerd en komt uit op zo'n 18%. De opkomst was flink hoger dan 5 jaar geleden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis nadat ze onwel was geworden. De vorstin van 86 heeft een bloedophoping bij haar heup. Ook spreken artsen van een lichte uitdroging. Waarschijnlijk moet ze de komende week nog in het ziekenhuis blijven. Daardoor kan Margrethe woensdag niet bij de uitvaart zijn van de Noorse koning Harald in Oslo. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïnse president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken ook van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. In de Eredivisie heeft Fortuna Sittard de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag gewonnen. Het werd 2-3, onder meer dankzij 2 doelpunten van Ihattaren. Koploper AZ won ook met 2-3, uit bij Heerenveen. AZ blijft daardoor ongeslagen. Telstar en Cambuur speelden met 2-2 gelijk, onder meer dankzij 2 penalties van Telstar-keeper Koeman. Dat gebeurde niet eerder in een Eredivisiewedstrijd. Ook FC Groningen tegen FC Twente eindigde in 2-2. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel. En dit is de top 1976. Ik word blij van alle appjes die binnenkomen. En ik krijg ook wel een beetje honger van. Want Tony die stuurt een fotootje, hamburgertje bakken en lekker luisteren. En ik zie inderdaad 4 hamburgers en wat gefrituurde uien. En ach man, oh man, oh man, oh man. Snel door met de muziek, deze hoor je zo.

0: 1976.
1: Gast erop!
0: Omroep Brabant begon in 1976 en bestaat 50 jaar.
2: Daarom trakteren we je 11 dagen lang op de top 1976.

0: Een goed begin weer van een nieuw uur. Top 1976.
1: 11 dagen lang.
2: De lijst van Brabant. Dit is de top 1976.
1: Stef van Duinhoven.
0: Ja, dat zeg ik op 905. John Farnham met You're the Voice. En dan krijg ik ook een appje van Jeannette, die ook al lekker in Frankrijk zit. Met een soort barbecue voor de neus. Met stukjes roze-achtig. Ja, het lijkt op kip met wat prei en wat asperge of zo ertussen. Ik weet niet precies wat het is, maar het ziet er lekker uit. En ook nog een appje van Paul die zegt, als je dan toch lekker in de lijst aan het luisteren bent, is het extra lekker als er een nummer voorbij komt die op je lijstje stond. Dat is zeker waar. En die You're the Voice, onder andere dankbaar Bernadette en Roy en Lisbeth, Bas, Sascha, Leon, René, Marcel en nog vele anderen, die hebben ervoor gezorgd dat hij in de lijst staat op 905. Het is bijna 8:10. Het is lekker, hè? Gewoon wat extra uurtjes radio, extra lekkere muziek. Normaal dan, vooral op de zondagmiddag ook, hè, dan is het Hubert Mol die afsluit met Van Brabantse Bodem. Tot een uurtje of 6 en dan is het klaar. Maar we gaan er gewoon door. Vanavond tot 10 en dan morgen gewoon weer tot 12:00 vanavond. Dus we gaan nog even lekker gas geven. En dat doen wij in dit geval met een gematigd tempo. The Life I Live Q65.
2: De top 1976.

0: 903.
1: De Middend in de Vlaanders. Weggestoken tussen de sperrebossen ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijtjes. Uit hier wat groter dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neef is de dien ze hier doet gerne. Maar ze zie je nog niet staan. Hij heeft er partan een liedje van gemokt. Met heel schone woorden. En als dit zoveel voorbij haar deur gaat. En hij ziet er licht nog branden. Dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden. Zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur.

Maar ja, wat doe je eraan? Zo'n zot geweld, dat valt het zomaar niet stille. En elk jaar, met potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden ze wilden. En dan is dan hier stil. Maar zijn vier, dat is ze goed niet te zien. En als de Chavez voorbij de deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur! Verheur!

en de Jorngever Bay. En ze wiert zij 29. En ze kwam hier van de messen, alleen tussen de velden, op een welen. En ik zag er. Dat is nee of dat is nooit, paasje. Hij doet tenen. En hij zei, wijfeken. Ik zie je, Geerne. Ik heb er een liedje van gemokt.

0: Hij is al goed geluisterd. En Binst, dat is hem een toddig af. Schattig is hij, met een gat.
1: Oh, heerlijk, hè? De wilde boerendochter van Ivan Heijlen, de Vlaamse kleinkunstartiest. Die een dikke hit had in ons land. En onder andere, moet ik even goed kijken wie het er weer was. Ja, Pieter, die had erop gestemd. En die zei, in mijn jonge jaren hebben we hier nog heel veel niet te herhalen eigen teksten opgemaakt. Ja, dat kan ik me goed voorstellen, ja. En niet alleen jij, Pieter, want ook Andere van Duin heeft natuurlijk ook een versie erop gemaakt. De Tammen Boerenzoon was dat.
2: Hey, boerenkanul. Boerenkanul. Boerenkanul, ik ben kapot van jou. Hey, boerenbrok. Boerenbrok. Kijk eens naar mijn oom, ik val op jou.
1: Ja, dat kan niet wel, hè, die Andere van Duin. Dat is toch heerlijk, zeg. Hey. Die top 1976. Hij stelt niet teleur, om zo maar te zeggen. En we gaan door naar de jaren 60. Naar de Byrds. En die hadden in die tijd, nou ja, die wilden een soort tegenhanger maken op de Britse invasie, als het ware. Want je had de Beatles, je had de Rolling Stones. Ze kwamen allemaal vanuit Engeland. En zij dachten, wij willen een Amerikaanse tegenhanger. En de Byrds, nou ja, die muziek van hen, die kenmerkt al wel vooral door een beetje folkachtige muziek. En het nummer Mr. Tambourine Man, die komt ook oorspronkelijk van een andere folkartiest. En dat is natuurlijk Bob Dylan. En hoe Bob Dylan dan klinkt. Even een klein stukje Bob Dylan, hè.

0: kwijt.
1: Bloem en even aan mijn moeder vragen. En dit zou normaal gesproken het begin zijn van onze toplijst, hè, dit. Normaal hebben wij een top 900, maar vanwege het 50-jarig bestaan van de Omroep Brabant hebben we er nu 1976. In totaal 1976 nummers. Dus nou ja, normaal gesproken zouden we dan nu van start zijn gegaan. Maar hey, we zijn al flink wat dagen bezig. We hebben al meer dan 1000 nummers gehad. Dus we gaan lekker doorpakken. Met Suzanne Freek en Niemand.
2: En ineens moest ik blijven staan.

0: Susanna Freek. Met Niemand uit 2025. Het nieuwste nummer in dit uur.
1: Goedenavond. 11 dagen lang. De top 1976.
0: En dan nu even gas geven. Jaren 80 met Melissa Etheridge. Come on.

was op de Loli, Melissa Etheridge met Like The Way I Do op nummer 9. 900 wou ik zeggen. Nee joh, we zitten al op 898. En dat is een van de artiesten, Melissa Etheridge. Die wil ik nog heel graag een keer live zien. En vooral omdat ze haar grootste hit, Like The Way I Do, daar maakt ze altijd een dikke 10 minuten versie van. Het is ook een graag geziene gast op Bospop. Daar is ze vaak langs geweest. Dus als ze daar nog een keer is, ben ik degene die vooraan staat. Dat weet ik zeker. Dan, ja, soms zitten er ook live-uitvoeringen tussen. Zoals deze van Bruce Springsteen. 17 keer staat hij in de lijst. Jersey Girl.

Dankjewel Frans en Roland en Barry, Erik, Peter en Geeske voor het stemmen op Madness en One Step Beyond. Zo, even bijkomen hoor. En dat kan perfect met deze plaat van U2. Voor veel fans de redding van de band vanwege veel oneenigheid. En je kunt hem vinden op plek 895 in de top 1976 bij Omroep Brabant.

0: Elvis Presley en I Just Can't Help Believing. Hij staat 23 keer in de lijst. Dat is een flinke hoeveelheid. En er is ook flink op gestemd. Met ook nog een herinnering erbij van Rina. Die zegt een liedje dat mijn overleden man voor me zong toen we elkaar pas kenden. Nou Rina, ik zou die herinnering zeker koesteren. En dank je wel voor de stem op Elvis in dit geval. I can't help believing. Yeah, I just can't help believing. En dan hebben we nog eentje. De laatste van dit uur alweer.
1: Top 1976.
0: Het was een onverwachte hit. Dat kun je wel zeggen. Met een kerkorganist. Dat was Feike Asma. Er zegt je waarschijnlijk helemaal niks, die namen. Maakt ook niet uit. Maar het is vooral een grote bubbel aan onverwachtheid, want het is echt een kerkliedje. Ook flink opgestemd, daarom staat hij natuurlijk in de top 1976. Er kwam nog een berichtje van Sandra bij, over haar vader. Die zegt dat hij een afkeer had voor de kerk, maar die vond de muziek zo mooi dat hij bij een Gregoriaans koor is gegaan. En ik kom hier alleen voor de muziek. Ja, dat had hij zo kunnen zeggen, aldus Sandra. En ja, dat is de laatste van het uur. Hij staat in de top 1976 op plek 893. D.C. Lewis, met mijn gebed.

0: straks meer Top 1976.
1: Op Brabant.
0: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De lijsttrekker van de AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zegt dat zijn partij geschiedenis heeft geschreven. De rechtsradicale partij heeft de deelstaatverkiezingen met overmacht gewonnen. Volgens de exit polls kreeg de AfD zo'n 44% van de stemmen. Lijsttrekker Ulrich Siegmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. De CDU van bondskanselier Merz halveerde in Sachsen-Anhalt en lijkt uit te komen op zo'n 18%. De lijsttrekker van de CDU zegt dat kiezers een signaal wilden afgeven en dat zijn partij dat moet accepteren. De opkomst in Sachsen-Anhalt was zo'n 78% en dat is het hoogste percentage sinds de Duitse hereniging in 1990. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De hogeschool denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. Zij krijgen in de tussentijd online les. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Wel vond de politie een boomhut. Die is nog niet doorzocht omdat daar speciale eenheden voor nodig zijn. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er meerdere sabotageacties in de deelstaten Noord-Rijn-Westfalen en Brandenburg. In de woning van de 48-jarige verdachte zijn explosieven gevonden. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel. Het is 1 over 9, het laatste uurtje van de top 1976 van vandaag. En dan vanaf morgenochtend gaan we weer lekker door. Dus dat betekent nog een uurtje vol...

0: 1976.
1: Gast erop!
0: Omroep Brabant begon in 1976 en bestaat 50 jaar.
2: Daarom trakteren we je 11 dagen lang de top 1976.

0: Ruiterke van Barneveld. Ja, la, la, la. Ach, man.
1: L'amour toujours.
2: 11 dagen lang.
3: De lijst van Brabant. Dit is de top 1976.
2: Stef van Duinhoven.
0: Hallo dan. Ja hoor, het is 6 over 9. We gaan er nog een uurtje tegenaan. De top 1976. En dit uur gaan we van 1964 tot aan 2024. Dus er zit zeker 60 jaar tussen aan de muziek. En dat is het mooie aan deze lijst, hè? Want normaal hebben we er 900. Maar vanwege het 50 jaar bestaan hebben we er 1976. Dus we hebben al ruim 1000 nummers gehad. We gaan door tot aan vrijdagmiddag, hè? Want vrijdagmiddag is de finale. En dan horen we allemaal wie er op nummer 1 staat. En mocht je het nou al willen weten, omroepbrabant.nl/top1976. Dan kun je alles vinden. En je mag ook van je laten horen, hè? Want we gaan ook tot de late uurtjes door. Normaal gesproken, hè, dan is het nu een hele mooie mix van muziek die gewoon door de speakers knalt. Maar dan zonder presentator. En in dit geval met de top 1976 gaan we gewoon lang door. Morgen tot en met donderdag zijn we er gewoon weer tot 12 uur vannacht. Vandaag tot 1 uur of 10. Dus we gaan lekker door richting live en Lightning Crashes.
3: Dit is de top 1976.

0: Op nummer 891 Live en Lightning Crashes.
1: Top 1976. Overzicht.
0: Ja, we hebben er alweer veel gehad. Dat kun je wel zeggen. Alweer 10. Dus we hebben een klein overzichtje van waar we nou allemaal aangekomen zijn en welke kant we nog op moeten gaan. Dus net hoorde je natuurlijk live Lightning Crashes op 8. Wacht even, ik moet even de andere kant op pakken. Weet je, ik heb zoveel brieven van mijn neus. Het is één grote chaos, maar ik heb wel ergens... Even kijken hoor. Ik heb ergens het overzicht. Oh, dat is allemaal weer grappig, hè? Oh, wacht even, hier heb ik hem. Even kijken, we gaan terug. Ja hoor, hier heb ik hem. Zeg ik het nou goed? Ah, weet je wat? We gaan zo meteen wel even naar het overzicht. Want anders ga ik hier veel te lang lopen te handelen met al die A4'tjes die ik heb. We bestaan 50 jaar, dus extra veel muziek.
2: Hallo, wij zijn de 3J's en wij feliciteren Omroep Brabant met het 50-jarig bestaan. Gefeliciteerd! Woehoe!
1: 11 dagen lang feest op je radio. 11 dagen lang de top 1976.
3: Op Omroep Brabant.

0: in de top 1976.
1: Top 1976.
0: Ja, dat zeg ik.
2: Overzicht.
0: Och ja, een overzicht, ja. Ja, even de administratie erbij pakken. Want ja, op de vrijdagmiddag bij Bel en Bestel ben ik ook van administratie. Dan zou het gek zijn als ik de administratie niet op een rijtje heb. En zo jij, ja, op deze manier kun jij het ook een beetje op een rijtje zetten, die administratie. Want op plek 900 hadden we Bloem. Even aan mijn moeder vragen. Op 899, Suzanne Freek met Niemand. Toen kwamen we bij Melissa Etheridge, Like the Way I Do, op 898. De live versie, dikke 6 minuten. Bruce Springsteen met The Jersey Girl op 897. Madness, One Step Beyond op 896. Toen gingen we naar U2 en One op 895. Elvis Presley, heel veel in de lijst. I Just Can't Help Believing was dat op 894. En toen DC Lewis met Mijn Gebed op 893. En we begonnen dit uur met 892. L'Amour Toujours van Gigi D'Agostino. En natuurlijk Lightning Crashes live op 891. En net, de drie J's geloven in het leven. Dus als je de telling erop nahoudt en dus die hele belangrijke administratie, kom je naar uit op 889. Lex Uiting en Nat Suje.

Alles lekker, hè? Gloria Gaynor, I Will Survive. Even die voetjes van de vloer, toch wel, hè? Op 9:30, 9:55 op deze zondagavond. Morgen misschien weer een werkdag voor de boeg. Maar we gaan nog even door, want we zitten midden in die top 1976. En je hoorde net I Will Survive, Gloria Gaynor, op 888. Dan naar de volgende. Ja, je kunt er vergif op innemen. Dat is 887. We gaan richting Status Quo. Het is de best verkochte single van Status Quo. En het grappige is, dat is niet eens een nummer wat van hun afkomt. Het is namelijk een nummer wat van het soloalbum van John Fogerty afkomt. Het is de zanger van CCR. Die heeft ooit een nummer gemaakt, Rocking All Over The World. En toen hij het zelf maakte, John Fogerty, ja, dat klinkt natuurlijk een beetje zo.

Tijdens een concert in 1994 in de Royal Albert Hall ging Prins Charles helemaal uit zijn dak. En ook goed nieuws, John Fogerty die vindt het allemaal prima. Die vindt het zelfs een goede versie, dus dan doe je het ook wel goed, toch? Status Quo, Rocking All Over The World, uit de jaren 70. Heerlijk, man.

0: If I Had Words van Scott Fitzgerald en natuurlijk ook Yvonne Keeley.
1: Dit is de top 1966 op Brabant.
0: Op plek 886, het is inmiddels 9:30. Fijn dat je nog lekker de radio aan hebt staan. Ik krijg ook nog veel reacties, daar worden we ook blij van. Mensen die tot de late uurtjes nog lekker aan de radio zitten. Je mag je altijd even doen, hè. Reactie geven via 06-573-28203. We lezen alles, daar worden we blij van. Dit is ook een soort cadeautje aan jou, hè, vanwege het 50-jarig bestaan. Een extra lange toplijst. Normaal de top 900, nu de top 1976 met heel veel liedjes. Dankzij jou. Dus dank voor het stemmen. Mocht je gestemd hebben, mocht je niet gestemd hebben, nou, dank voor het luisteren. Worden we ook blij van. En ja, ik zei het al, heel veel nummers in de lijst. Dus dat betekent ook dat we gewoon weer door moeten.
1: Top 1976.
0: En vooral een periode dat de Beatles in 64 het allergrootste hoogtepunt bereikt. De populariteit. En dan komt er natuurlijk ook een film van de Beatles. Dat werd Hard Day's Night. Dat is gewoon een film in het leven van de band. En het leuke is, een kleine rolpersje. George Harrison, die kende, maakte daar kennis met Patty Boyd. En daarmee trouwde die in 66.

Later, zo'n 10 jaar later, waren ze gescheiden. En toen ging ze er vandoor met Eric Clapton. Dus ze heeft een goede smaak wat dat betreft. Maar hey, het gaat niet over de rollenpers, het gaat over de muziek. En het is gewoon een gigantisch goede plaat. De Beatles, A Hard Day's Night op 885.

0: Peter die appte al. Oh, ik vind het gitaarspel in deze plaat van de Beatles zo goed, hè? Hard Day's Night. En ik geef hem helemaal gelijk, joh.
1: Goedenavond.
2: 11 dagen lang.
1: De top 1976.
0: Met nu Raymond van het Groene Woud. En liefde voor muziek.
1: Omroep Brabant.
3: De minder gelovigen.

Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst. Olé, olé. Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst. Olé, olé. Niet zoals hier waar menige uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts

Lekker, Andrew en de Reflex hoorde je op 882. En daarvoor natuurlijk nog Fifth Dimension met Let the Sunshine In op plek 883. Dan gaan we richting The Beach Boys. California Girls, om precies te zijn, geschreven door onder andere Brian Wilson. En die zei dat het nummer California Girls gaat over natuurlijk de vrouwen in Californië. Maar ook het idee dat er een man is die alleen maar aan vrouwen denkt. En die in zoveel aan vrouwen denkt dat hij ze gaat inbeelden. Maar daar uiteindelijk achterkomt dat er maar één vrouw is die hij eigenlijk wil. En dat is natuurlijk de vrouw die thuis zit te wachten op jou. En hij wilde ook een soort van, nou ja, country-achtige western. Dat gevoel wilde hij een beetje krijgen. Ze zat op de piano en hij speelde een bekend western deuntje. En dan speelde hij zo vaak dat hij op een gegeven moment totaal niet meer wist waarmee hij bezig was. En toen kwam het idee ineens binnen om dan de intro te typen. Op die mooie piano, op die toetsen. En toen kwam hij uit bij dit...

0: mooi, hè? Op 880 Diana Ross en Lionel Richie met Endless Love tijdens de top 1976. Ja, ik heb er nog eentje voor je. Een oud Amsterdams volkslied. Dat is al heel vaak opgenomen door andere. Eddie Wally, de Shonies, Koos Albers en een Amsterdamse zanger Ari. En die heeft natuurlijk een bepaalde versie gemaakt. Er zijn heel veel versies van deze.
1: Kleine vogel, ga maar zweven. Vlieg zo ver.
0: Wel. En onze Helmond Senna die heeft er ook een versie van gemaakt. Ze zat ooit in de finale van het programma We Want More. En ze maakte deze plaat. Toen ging het hard. Ze heeft ook nog een plaat daarna opgenomen met Donnie. Hey, grap, wat blijf je nou? Maar deze staat op plek 879. De laatste voor vandaag. Ik zou zeggen, doe rustig aan. En morgen zijn we er weer tot 12 uur. En vanaf 6 uur 's ochtends, hou de way.

0: ochtend vanaf 6 uur gaan we weer verder met de top 1976.
1: Omroep Brabant.
0: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bij het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. Een onbekend aantal mensen is gewond. Op beeld is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. De lijsttrekker van de AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zegt dat zijn partij geschiedenis heeft geschreven. De rechtsradicale partij heeft de deelstaatverkiezingen van vandaag met overmacht gewonnen. Volgens de exitpolls kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. Lijsttrekker Ulrich Siegmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. De CDU van bondskanselier Merz halveerde in Sachsen-Anhalt en lijkt uit te komen op zo'n 18%. De lijsttrekker van de CDU zegt dat kiezers een signaal wilden afgeven en dat zijn partij daarmee moet omgaan. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties bij energiecentrales. De verdachte heeft in een brief laten weten dat hij daarachter zit. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïnse president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken ook van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Brabant bestaat 50 jaar.
1: En daarom als cadeau 11 dagen lang
0: de top 1976. Vanaf 6 uur gaat hij verder.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk.
2: Het gevoel van hier.
3: Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep Brabant.
4: Maar ja, ik ben hier gewoon

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD, zoals verwacht, de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was flink hoger dan 5 jaar geleden. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. Een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami is stilgelegd. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties op energiecentrales. De verdachte heeft in een brief laten weten dat hij daarachter zit. In zijn woning zijn explosieven gevonden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis in Kopenhagen. Ze was onwel geworden en moet waarschijnlijk nog een week in het ziekenhuis blijven. Daardoor mist de koningin van 86 de uitvaart van de Noorse koning Harald komende woensdag in Oslo. Margrethe trad 2 jaar geleden af. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Brabant bestaat 50 jaar.
1: En daarom als cadeau 11 dagen lang
0: de top 1976. Vanaf 6 uur gaat hij verder.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: je altijd als eerste op de hoogte zijn?
1: Download dan de Omroep Brabant app.
0: Video en nieuws uit jouw omgeving. Weer verkeer.
1: Live radio en tv en nog veel meer.
0: De Omroep Brabant app.
2: Download hem gratis.
1: Zo draag je het gevoel van hier altijd bij je.

0: altijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè? Brabant.

0: Omroep Brabant trekt de provincie in met...
1: Het Brabants Buske.
0: Op zoek naar verhalen die mensen bezighouden.
1: En jij bepaalt waar ons Brabants Buske heen gaat om die verhalen te halen.
0: Dus stuur ons op pad met een tip via de Brabants Buske Facebookpagina.
1: En kijk elke zaterdagavond vanaf 17:15.
0: Daarna herhaald en natuurlijk terug te zien op Brabant Plus.
1: Het gevoel van hier.

0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. 5 mensen zijn overleden, een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami is voorlopig stilgelegd. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD, zoals verwacht, de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de veiligheidsdiensten aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. Lijsttrekker Sigmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties op energiecentrales. De verdachte stelt in een brief dat hij daarachter zit. In zijn woning zijn explosieven gevonden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis in Kopenhagen. Ze was onwel geworden en moet waarschijnlijk nog een week in het ziekenhuis blijven. Daardoor mist de koningin van 86 de uitvaart van de Noorse koning Harald komende woensdag in Oslo. Margrethe trad 2 jaar geleden af. Het weer, het is bewolkt en er valt lokaal een bui. Het koelt vannacht af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken en dan wordt het 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Brabant bestaat 50 jaar.
1: En daarom als cadeau 11 dagen lang
0: de top 1976. Vanaf 6 uur gaat hij verder.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
1: Omroep Brabant.
2: Maar ja.

0: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden, 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de 3e plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum in Amsterdam en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, veel bewolking vannacht en er kan af en toe een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 14. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het dan zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Brabant bestaat 50 jaar.
1: En daarom als cadeau 11 dagen lang
0: de top 1976. Vanaf 6 uur gaat hij verder.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.
5: Mama!

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van Walcheren met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.
6: Ik zeg oeh. Oeh. Ik zeg ah. Ah. Ik zeg oeh.

0: weer thuis.
1: Iedereen wil toch ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant. Kei gezellig. Omroep Brabant. Zeg je uit, en dan game. En dan...